Dit zijn de hits van Top.

0: bonenbieren en tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: Jawel, we hadden ons handdoekje gelegd, dus wij zijn hier het eerst. Goedemorgen, hallo.
6: Ja, we gaan ook een beetje muziek spelen, als dat mag.
5: Dat voilà. Mag, dat mag. Top. Wat denk je van Robin Schulz? Oh, wat een toeval, dat is een eerste.
4: Dit is Top.

0: Slechte vraag op een slecht moment. Are we young right now?
1: Gelukkig kan je dan altijd naar mij kijken.
0: Ja, dat, ik kan naar jou kijken, maar dat bevestigt alleen maar wat ik aan het zeggen was.
2: Jeroen en Koen.
0: Dat dit niet het moment is om dat soort vragen te stellen. Are we young right now? We zijn aan het wakker worden, alstublieft.
1: Ik had wel het gevoel toen ik in de spiegel stond te kijken deze ochtend. Oh, vandaag valt nog mee. Ik heb er al slechter uitgezien. Ja. Ja, dat wel.
0: Dat was net na het douchen zeker, hè? Ja, dan is bij mij die spiegel ook geweldig bedampt. Ik snap het wel. Goedemorgen, welkom. We hebben net wat muziek gespeeld. En dan dacht jij misschien van, dat mag toch eens andere muziek zijn. BVV'tje, het is welkom.

0: Boza en Magnetic. Ja, ik ben mijn jingle aan het zoeken, Koen.
1: Uit BVV?
0: Even... Ja. Nee, ik heb niet gevraagd om het zelf even...
1: Ah, nee. Nee. Maar ik dacht, als je het beter kan, waarom kan je het dan niet zelf doen? Dus, uit BVV.
0: We gaan even vergelijken met het origineel.
2: Het BVV'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Ja, ik vond jouw versie beter.
1: Dank je.
0: Amai, we hebben een lawine aan suggesties binnengekregen. Maar ja, er kan er maar eentje uitverkoren worden natuurlijk. Dat is zo.
1: Ik kan je al iets, een klein tipje van de sluier van wat we gaan spelen?
0: Ah, wel, ja, jij was een beetje verbaasd als ik de groepsnaam noemde, want jij hebt daar een heel andere connotatie bij om een duur woord te gebruiken.
1: Juist, ja. Heel lang geleden waren er nachten, zaterdagnachten meer bepaald, dat ik naar de radio aan het luisteren was. En dan hoorde ik altijd een stemmetje, dat was om de 10 minuten, volgens mij was dat ingesteld. En dan hoorde je een stemmetje dat zei, if you're addicted to bass, the O is your place. En dan de O is 17 of het 7-gaver centrum. Dat zat er altijd in.
0: De reclame werkt hoor.
1: Ja, dat zat er altijd in. En dus dat is een discotheek in Gaveren.
0: Was. Een discotheek in Gaveren.
1: Maar hij staat nog, hè? Maar hij is niet open. Nee, hij staat er nog, denk ik. Goed, dus het is nog een discotheek.
0: Het is een gebouw.
1: Het is een gebouw, juist. Het is een gebouw.
0: Waar ooit een discotheek was. En een discotheek die bekend stond om de hard sounds, moet ik dat definiëren? Toch ze? Maar vroeger, voor ze die keuze maakte om naar de hard sounds en dergelijke te gaan, was dat ook al een discotheek met dezelfde naam? En dan draaiden ze daar gewoon de discotheekmuziek zoals elke discotheek op dat moment draaide. En dan was er een hype, zeg maar, dat elke discotheek ook zijn eigen nummertjes begon uit te brengen. Dat begon met de confetti's en dan was er Tropicana en wat weet ik al.
1: Wij willen ook een liedje, zei
0: die D.O. zei, ja, wij willen ook een liedje. En dus als je nu hoort dat liedje van D.O. en je hebt die hardstyle periode gekend, dat vloekt tegen 1000 per uur... Maar toen was dat wel een populair muziekje. En dat wordt hier gevraagd door Kate. En Kate die luistert mee vanuit Griekenland. Dat is wel speciaal, hè? Dat ze in Griekenland hun radio ook hebben aangezet om 6 uur 's morgens. Dus fijn. Bij deze, die O wordt het dus.
1: Oké, ik ben nu wel benieuwd, want dit gaat totaal anders zijn.
0: Zoals je het kent.
1: Ja, maar ja, je zal toch een periode gehad hebben dat de mensen naar die O gingen, die dan plots naar de nieuwe O gingen. En die dachten van, wat is dat hier allemaal? Plots is die muziek hier veranderd.
0: Die waren, natuurlijk, muziek is gewoon als... Won't you show me the way? Voilà. Grootste hit van The O. Won't you show me the way?

0: niet alleen voor Kate, maar voor verschillende mensen blijkbaar. Plezant om eens terug te horen, merken we hier aan de reacties. En daar doen we het voor. Dio, and won't you show me the way?
1: Jeroen en Koen.
0: Voilà, wij zijn wakker. We kunnen er aan beginnen aan donderdag 18 juni. En dat wordt wel speciaal, heb ik de indruk. Hè?
2: Je hebt het dan over de temperaturen? Of,
0: ja, tuurlijk, ik heb het over de
2: weerbericht. Ja, ik weet het niet. Ja.
0: Vanaf vandaag wordt de oven aangezet. Hoor. Het begint al meteen zonnig. Enkele stapelwolkjes in het zuidoosten. Maar ja, goed, dat is over de taalgrens. Geen last van. Aan zee kan het nog een beetje mistig zijn. 25 graden daar. En in het binnenland kan het vandaag al... meteen in die eerste, op die eerste superzonnige dag 32 graden worden.
2: Ja, maar ik denk dat we vandaag eigenlijk nog totaal geen reden hebben om te klagen.
0: Nee.
2: Want ik weet, ik mag dit eigenlijk niet doen, maar ik ga het toch doen. Mm-hmm. Ik ben eens naar volgende week aan het kijken.
0: Ah, volgende week.
2: Volgende week dinsdag.
0: Ja.
2: Even tussen ons.
0: Ja.
2: 38 graden.
0: Meende je dat?
2: 38 graden.
0: Ah, ik zie er volgende week dinsdag 31 staan. Ze zijn er nog niet helemaal uit, want we kijken naar verschillende apps. Dat is goed, hè? Dus het zal wel ergens in het midden liggen dan.
2: Ja, oké, okay, maar 32 graden kan ik nog mee leven, maar toch geen 38 graden.
0: Nee, dat is boven de lichaamstemperatuur, dus dan begin je gewoon te zweten zonder iets te doen. Een fenomeen dat wij natuurlijk heel erg goed kennen. Goed, beetje water nodig, nu al. Dit is Chicane.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
4: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
4: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
11: Auto 5.
12: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
13: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas. Je kan

0: Afrojack en In My World. Ja, en wat gebeurt er allemaal in jouw wereld? En dus ook in die van mij.
1: Het nieuws van de dag.
0: Even overlopen, de krantenkoppen van vandaag.
2: Het laatste nieuws kopt vandaag met 11.000 sociale woningen staan leeg.
0: En dat is een schande, maar daar gaan we het straks nog over hebben. Verkeersboetes over 2 weken duurder, zo kondigt het nieuwsblad aan.
2: Copy-paste bij Gazet van Antwerpen, dus koopjes te doen de komende 2 weken. Of heb ik het niet helemaal goed begrepen? Want als je weet dat iets, nee, maar als je weet dat iets duurder wordt, dan denk je altijd van het is nu de moment. Maar ja, dat is in dit geval...
0: Geen solden of zo, hè?
2: Nee.
0: Het belang van Limburg, intrafamiliaal geweld, steeds vaker gemeld daar in Limburg.
2: En dan de standaard is lezen, geld voor fietspaden en tunnels niet objectief verdeeld. Dat zegt het Rekenhof.
0: En dan nog wat economisch nieuws en dan zitten we in de tijd. Natuurlijk, 1 op de 3 bedrijven moet bijbetalen na fiscale controle. Dat was ook de bedoeling van de fiscale controle, denk ik dan. Nee?
2: Dat is dan de fiscus. Is dat de fiscus of is dat nog iets anders?
0: Dat is de fiscus, hè. Fiscale controle. Dat is de... Ja.
2: En die vallen gewoon binnen.
0: Heb je dat al meegemaakt?
2: Nee. En die vallen gewoon binnen. Is dat met een afspraak of zo? Of is dat...
0: Ja, maar het is een goede vraag, zeg.
2: Of komen die gewoon binnen? Mannen, we zijn hier. Heeft u een afspraak kunnen maken? Zo, dat.
0: Ja, want ja, als het mijn afspraak is, dan kan
2: je...
0: Heb
2: je nog even tijd?
0: Ja, kunnen nog het een en ander onder de mat vegen, natuurlijk. Doet die mat eens omhoog.
2: En de kruiwagen met zwart geld.
0: Ach, ik kom in een kruiwagen toe. Oh, man.

0: Voilà, daarnet was u getuige van een interventie van ons en tweeën waar we meteen na afloop al spijt van hadden. Ja, soms zeggen wij dingen zonder na te denken. Heb jij dat ook?
1: Dus dat van
0: de fiscus. Ja, nadenken eerst voor je iets zegt. Dus dat van de fiscus. Want ja, er zitten altijd zo van die. Kijk, hier komt nog een interventie waar ik spijt van ga hebben. Er zitten altijd zo van die kerels tussen. Die niet van voor stonden toen het verstand werd uitgedeeld. En die dat dus nu letterlijk interpreteren. Van. Heb je dat gehoord? Die mannen komen met een kruiwagen niet toe voor hun zwart. Dat was een grapje, hè, mannen? Dat is een grapje. En die gaan nu. We gaan daar toch een keer controle
1: op. De kliklijn, de kliklijn. Ja, die twee.
0: Ja, ze maar eens
1: controleren.
2: Nee, voor alle duidelijheid, we zijn onschuldig en
0: tot het tegendeel bewezen is.
2: Ja,
0: en je gaat het niet vinden, want het ligt niet onder de mat en nog minder in die kruiwagen. Maar het is dus wel aanwezig, meneer Gorus. Dat heb ik niet gezegd. Heel het proces speelt zich al in mijn kop af. Oh.
2: Allee, ze zeggen dat toch elke. Je ziet dat zo bij bijvoorbeeld de buurtpolitie. Op het einde zie je dan elke gelijkenis.
0: Met bestaande personen of gebeurtenissen. Voilà. Is later toeval?
2: Ja, voilà.
0: Maar ja, waar hebt u inspiratie gehaald? Kom, allee, het is toch waar. Maar goed, we hebben één troost, Koen. En dat is natuurlijk, we mogen de realiteit niet uit het oog verliezen.
2: Wat is de realiteit dan?
0: Ja, zo'n fiscus die ligt nog eens in bed nu, hè? Toch?
2: En wel, dat weet ik niet.
0: Die beginnen toch om 8:30, 9:00 en geen minuut vroeger, hè? Toch?
2: Ah, ik denk dan altijd dat die hun dossiers moeten voorbereiden van wie ga ik vandaag eens controleren.
0: Ja, dat doen die ook.
2: Ah, oké.
0: Maar niet voor 8:30, 9:00. Ja, kom.

0: trollen. Dat was de kop natuurlijk bij de tijd.
1: Oei.
0: Ja, ja.
2: Maar is dat dan de fout
0: van... Nee, maar Stijn kan dus nu bevestigen dat het beeld dat heel veel mensen hebben van zelfstandigen en mensen die een winkel hebben en zo verder, dat die zwemmen in het geld en zo. Maar Stijn zegt het nu. We zien meer en meer miserie. Dat is niet zo, hè.
2: Nee, maar 2 op de 3 wel dan.
0: Oh.
2: Nee, ja. Ja,
0: ja. Ja, geef ons eens een realistisch cijfer, Stijn. Wat zou het volgens jou dan moeten zijn? Over cijfertjes gesproken, is er al verkeersinformatie?
2: Wel een klein beetje wel, ja.
0: Oké, okay, doe maar. Ik kan er geen andere muziekje voor
2: starten. Jawel, ik begin
0: niet. Een andere muziekje?
2: Ik ben een ambtenaar, ik begin enkel als mijn muziekje begint.
0: Oké, okay, dan. Jong. Ja.
2: En tijd om je rekenmachine ook even te nemen, want op dit ogenblik al 9 minuten, dus eigenlijk 10 minuten op de binnenring van Brussel vanaf Groot-Bijgen.
0: 9 minuten is niet 10 minuten, hè, als je dat zo hebt ingevuld op je formulier. Het gaat niet pakken, ze vriend.
2: Vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette 10 minuten, maar eigenlijk begint het al tussen Aalst en Groot-Bijgaarde zitten we op de E40, dus eigenlijk 10 plus 10 is 20 minuten aanschuiven.
0: Ik had ook al bijna een applaus bovengehaald voor deze wiskundige hoogstandjes. Dankjewel, Koen.
2: Alsjeblieft.
3: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Deze week kom je bij Spar voor...
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
10: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
7: Ah ja, oké, maar waar?
10: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
7: Oef.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vinden vrouwen dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 hasavocado's voor €3.
16: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
18: Mijn haren omhoog?
17: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
18: Ah ja, dus mijn factuur?
17: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
19: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
13: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day, met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
1: IKEA.
9: IKEA.
13: Meer info op IKEA.be.

0: Thomas Gray en Rumours. En dan moeten we nog even doorgaan op het onderwerp van daarnet. Hè. We waren begonnen bij de Tijd, die dus schrijft dat 1 op de 3 bedrijven moet bijbetalen na het fiscale controle. Het is de Belastingdienst die AI van tegenwoordig gebruikt om fouten en fraude efficiënter op te sporen. En ja, er bestaat nog altijd het beeld dat ja, fraude of foutjes natuurlijk. Hè. Maar er bestaat nog altijd het beeld dat er dus inderdaad ja, gefraudeerd wordt à volonté. En dat alle zelfstandigen zwemmen in het geld en 3 Porsche voor de deur hebben staan. Maar dat beeld klopt dus helemaal niet. We hebben een man die in het terrein staat gevonden. En die zegt een realistisch cijfer, want die 1 op 3 is volgens hem nog een onderschatting. Realistisch cijfer zou zowat rond de 50% mogen zijn, wat hem betreft. Van dus bedrijven, zelfstandigen, die moeten bijbetalen. En het gaat vaak niet om kleine bedragen. Hè. Je zit al snel aan bedragen van minimum 10.000 die bijbetaald moeten worden.
1: Wel ja, ik dacht, ik ga die mensen ook meteen even een complimentje geven.
0: Terecht.
1: Je weet nooit waarvoor het goed is.
0: Ah, het is uit eigen belang.
1: Ik heb gewoon gestuurd. Allee, zo, ik had het gewoon even lezen. Hè.
0: Ja.
1: Goed dat er nog mensen zijn zoals jij.
0: Voilà.
1: Om te zorgen dat alle cijfertjes kloppen. Hulde aan Stijn. En we zeggen dit niet om op een goed blaadje te staan.
0: Ja.
1: En dan tussen haakjes, we bellen nog.
0: Ja. En zeker als er een controle wordt aangekondigd.
1: Dan bellen we nog.
0: Stijn en Max zich alsmaar verdachter. Ik weet het. Ja, nee, we hebben dat samen al eens besproken. Maar nu wordt het wel heel verdacht met de NV Koen van der Sloot.
1: Maar net niet. Hè. Allee, de mensen kunnen toch niet denken dat ik zo dom ben om... misschien wel.
0: Ja. Bon, nu we toch de rekening aan het maken zijn. Tellen voor beginners.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: Je hebt te veel afval. Brukko. Je breekt af. Brukko. Je verbouwt. Brukko. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Brukko. Je wil Brukko met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op brukko-containers.com. Brukko. Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
3: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
4: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging?

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: Milking. En music is my medicine. Ah, well, you've come to the right place dan. Het voorschrift van een dokter goed volgen, hè. Uren per dag toe te dienen.
1: En niet stoppen met de medicatie tot je het volledig hebt uitgenomen.
0: Ja, volledig uitnemen. Ja, ja, heel belangrijk.
2: Is het met eten bij?
0: Het valt mij op dat het vandaag, 18 juni, geweldig met eten bij is. Als ik eens kijk naar, is het een speciale dag vandaag? Het gaat over niet anders dan eten eigenlijk.
1: Oh,
0: het is
1: vandaag
0: Wereld Tapasdag. Heb ik altijd een rare gevonden, want tapas, wat is dat nu eigenlijk, tapas? Tapas kan een beetje van alles zijn, als het maar klein is, heb ik zo de indruk. En dan ben ik zo al niet meteen fan, eerlijk gezegd.
1: Maar jawel, want dan kan je heel veel verschillende dingen eten. Dat is net het leuke aan tapas.
0: Dat is ook
1: leuk. Tapas klinkt niet goed, maar is wel goed.
0: Ja, wat moet veel tapas dan?
1: Ja, ja.
0: Het is ook nooit tapa, hè. Het is altijd in het meervoud, want ze weten zelf, daar hebben ze niet mee gegeten. Ja,
1: ja, maar er is ook nog geen één iemand afgekomen met één tapa. Nee, zeg, ik ben hier dan met de tapa.
0: Met één tapa.
1: De tapa.
0: Ja. Nochtans is dat wel de bedoeling, heb ik begrepen, van iemand die dat kan weten.
1: Hoe bedoel je?
0: Tapa is iets van de Zuiderse landen en zo. Dat je dus kleine hapjes, tussendoor, heel de dag door. Zo'n klein hapje nu, klein hapje ginder. Maar wij gaan altijd naar een tapasrestaurant en wij bestellen daar meteen een onderzeeboot vol tapas.
1: Ah.
0: En over onderzeeboten gesproken, het is ook internationale sushi-dag. Dat wordt ook geserveerd in een boot, hè. Een sushiboot.
1: Oh,
0: je kent het wel.
1: Theegoedtand.
0: Ja?
1: Ja, ik heb het nooit...
0: Maar sushi is niet altijd koud,
1: nee,
0: hè.
1: Ik weet
0: Daar heb je ook een verkeerd
1: het.
0: Beeld
1: ja,
0: van.
1: Ik weet het wel, ja. Maar...
0: Sushi kan ook warm zijn, hè.
1: Ik voel...
0: Dan is het wel lekker, hè.
1: Warm?
0: Ja. Ja, warme sushi. Warme sushi-hapjes.
1: Ja.
0: Wacht, ik ga jou overtuigen. Meestal gefrituurd...
1: Ik moet nu toegeven, ik heb al een aantal keren meegemaakt dat het gezelschap beslist, zonder mij daarin te kennen, om sushi te bestellen.
0: Dus jij mee.
1: En dat, ja, nee, ja, we gaan afvallen. Hè.
0: Ja.
1: En dat, ja, die gaan dat altijd gaan halen en dan doe ik altijd een poging om zo, ja, maar ik voel het niet.
0: Nee, hè.
1: Maar ja, goed, allee, heel veel mensen vinden dat geweldig. En dus ik vind het geweldig dat bestaat, hè, voor de mensen die het wel lekker vinden, daar niet van.
0: En ten derde, het is vandaag ook de internationale dag van de duurzame gastronomie. Maar als ik dat laatste woord hoor, gastronomie, dan heb ik al zoiets van, ja, dat voorlaatste woord, het zal toch vooral duur zijn. Hé? Nee? En niet gefrituurd.
3: Ja.
1: Dan moet ik het niet hebben.
0: Voilà, inderdaad.
4: We're paper

0: koffie een vuurtje voor mij. Galantis en 5 Seconds of Summer. En... ja, briquet. Ah nee, lighter. Ja, maar dat is hetzelfde. Goed, voor de geschiedenis van de tapa, of de tapa's, toch meestal in het meervoud, moeten we blijkbaar, dat verbaast mij ook hoor, bij mijn collega zijn. Die wil daar nog een boompje over opzetten. Een olijfboompje waarschijnlijk.
1: Ja, ik heb, mensen weten dat niet, maar ik ben deels ook een beetje Spaans.
0: Ah?
1: Ja.
0: De eerste keer dat ik dat hoor.
1: Kleine ontdekking.
0: Ben jij Spaans?
1: Ja.
0: Heb jij Spaans bloed?
1: Ja, ja, dat zijn zo'n aantal dingen die ik...
0: Zo 1/16 of zo.
1: Wel ja, ja, er zijn zo wat dingetjes die ik er vooral heb ingehouden. De siesta bijvoorbeeld.
0: Dus zo, ja, ja, ja.
1: Dus ik ben er heel fan van.
0: Maar heb jij Spaans bloed in de familie dan?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Oh, allee, jong.
1: Ja.
0: Allee.
1: Je ziet dat toch een beetje naar mij, hè? Zo dat Zuiders type.
0: Juan van der Sloten.
1: Nee, nee, nee. Juan.
0: Juan. Juan.
1: Nee, maar dus de tapa.
0: Ja.
1: Even uitleggen hoe dat ontstaan is.
0: Ah, ja.
1: Dus als je buiten zit te eten en je bent een glaasje, stel een glaasje wijn aan het drinken.
0: Juist.
1: Dan kan het zijn dat er zo wat vliegjes in komen of beesten.
0: Juist.
1: En dus de tapa is uitgevonden. De tapa is eigenlijk een bordje of een stukje brood. En dat legde ze op dat glas om dus eigenlijk de insecten weg te jagen.
0: En alleen een bordje geven is belachelijk, dus we leggen daar eerst een hapje op.
1: Juist.
0: Ah, ja.
1: En dus zo is dat ontstaan, omdat ze dan inderdaad zo'n klein bordje op dat glas... En dan zo legt er een bitterbalkje bij. Allee, bitterbalkje.
0: Maar dus één klein hapje. Dus klopt wel ongeveer wat ik zei.
1: Ja,
0: dat is de bedoeling van een tapatje.
1: Juist.
0: Iets nuttigen, iets drinken. Klein hapje erbij. Ja, voilà. Maar dat moet niet zo'n gigantisch bord vol hapjes zijn. Dat was natuurlijk de bedoeling. Hè?
1: Ja, het was niet de bedoeling, maar het is wel plezant natuurlijk.
0: Ja, ja. Dat hebben wij ervan gemaakt.
1: Ja, ja, ja.
0: Want dat zijn wij dan weer. Allee, jong, Spaans bloed. Ja, hallo. Ja, die heeft me dat nooit verteld.
1: Ja, maar kijk, oude mensen kunnen alles wijsmaken.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Dit is Stop!
5: 7 uur.
6: Kijk eens aan, vliegensvlug de studio binnengewandeld. Ook niet te snel, boetes en zo. Bart van Langenhoven, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Je betaalt binnenkort meer voor verkeersboetes. Vanaf 1 juli bevestigt justitieminister Annelies Verlinde. Een kleine snelheidsboete kost je dan €74 in plaats van 68. En bellen achter het stuur gaat van 182 naar meer dan €200. Als je bij alcoholcontroles positief blaast, meer dan 0,5 promille, betaal je nu €217. Vanaf 0,8 promille is dat bijna €480. De federale regering verhoogt dus vooral de onmiddellijke inningen met 10%. Zo gaat er meer geld naar onze staatskas, gemiddeld €50 miljoen per jaar. Verkeersexperts denken niet dat die hogere boetes het verkeer veiliger gaan maken, maar eerder wel het verhogen van de controles, waardoor dus de pakkans stijgt. Er staan te veel sociale woningen leeg. Op dit moment zo'n 11.000, sommige zelfs langer dan een half jaar, terwijl 215.000 mensen op die wachtlijst staan voor zo'n sociale woning. En de leegstand stijgt jaar na jaar. Komt vooral omdat veel van die huizen worden gerenoveerd of zelfs een complete make-over krijgen, zegt bevoegd minister Hans Bonte van Vooruit. Omdat ze verouderd zijn, die woningen, waardoor die energie verslinden. Om die leegstand aan te pakken, moeten huurders bij sommige verbouwingen wel niet meer verhuizen, wat vroeger wel het geval was. En op het WK voetbal hebben Portugal en Cristiano Ronaldo een start toch wel een beetje gemist. Ze speelden in hun openingswedstrijd in Houston maar 1-1 gelijk gisteravond tegen Congo. Beter ging het met de Engelse voetbalster Harry Kane, die scoorde 2 keer tegen Kroatië. En Engeland won gisteravond uiteindelijk met 4-2. Afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil. Het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm dit weekend. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het dan tropisch, zomers, zonnig, warm, maxima tot 36 graden. Maar als je het echt frisser wil, dan kan je misschien naar Schotland gaan. Daar is het maar 15 graden.
5: Ik leg mijn rocksken al klaar. Dankjewel, Bart. Ja, clichés op een hoop. 3 over 7, hoe staat het op de weg?
8: Ja, als je in de file wilt staan, dan kan je naar Antwerpen rijden op de E17, want dan verlies je een dik half uur tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke. Komt daar door een ongeval, de linker rijstrook is rookversperd. Richting Gent dan op de E40, 20 minuten tussen Ternat en Aalst. En richting Brussel een kwartier file op de E429 vanaf Tubeke.
5: Let op, Koen, je gaat mij binnen dit en 10 seconden veel sympathieker vinden. Ja?
9: Het is stopen, want het is nodig. Ja.
5: Net daarom. Let goed op, hè.
4: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
5: Allee, wat zegt hij en Bart nu allemaal? 1-1 gelijk spelen en dat het de WK-start missen noemen. Dat is toch goed? Ah, voilà.

0: Jennifer Lopez. En David Guetta in Save Me Tonight. Ik denk dat we het toch hier even moeten over beginnen.
1: Topsport.
0: Want voor de neutrale supporter, of laat ons bij uitbreiding zeggen, de supporter die er eigenlijk niet zoveel van kent, is dat dan dat WK, dat is zo van op afstand, toch een beetje zo de strijd tussen Ronaldo en Messi. Want dan heeft Messi toch dubbel en dik gewonnen nu al, toch?
2: Wel, je hebt een aantal vedetten op het WK dat je een beetje in de gaten moet houden. Een aantal hebben al thuisgegeven. Dan denk ik aan Mbappé, Haaland en dus, zoals je zegt, Messi.
0: Ja. En Ronaldo dus niet, hè?
2: Nee, Ronaldo niet. Nee. Hij moest het doen voor Portugal. Het is 1-1 geworden tegen Congo. Congo die heel sterk voor de dag kwam. Maar dus Portugal een beetje loom, mogen we het noemen. Een beetje stug. En ze hebben ook een geweldige bondscoach, Roberto Martinez. Ja, die kennen we nog.
0: Die naam komt mij inderdaad bekend voor.
2: Ja, ze mogen hem mouwen. Maar zou ook na dit WK Portugal verlaten, de ploeg? Dus het zou zijn laatste...
0: Is dat een Portugees?
2: Ik denk dat het een Spanjaard is.
0: Ja. Ah, een Spanjaard dan nog? Oei.
2: Heilig schennis. Maar goed.
0: Maar dat zijn toch geen vriendjes, hè, Spanje en Portugal?
2: Nee, maar het voetbal is om de poen is het te doen.
0: Misschien toch... Dat is mij nu nog nooit opgevallen.
2: Misschien een klein stukje uit de wedstrijd van gisteren. En dat vat het eigenlijk allemaal een beetje samen.
3: Waar hij aan speelbaar kan zijn. En nu komen ze een keer tussendoor. Komt Conceição, Ronaldo ernaast.
0: Die spanning op af. Dat gaat gebeuren. Nee, ernaast.
2: Dat is nou.
0: Grappig. Oké, dit is een Italiaanse.
2: Hij kan geweldig zingen. Ja, maar dat is echt. Ik heb die ooit eens live gezien. Maar misschien niet in dit, hè. Maar...
0: Allee dan.
4: My love has got no money. He's got his strong beliefs.
0: Ja, ik wil ze nu niet onderbreken. Maar ik ga toch doen.
2: Wacht even.
0: Het klinkt mij toch een beetje dat alsof dat tegen haar goesting is.
2: Ja, ja, oké. Okay, maar wacht. Ik heb die gezien op dat programma. Dat programma op VRT1. Ja. En dan zong die Adele met Hello. En dat was zo, dat was echt goed gezongen.
0: Adele met Hello. Zo zong ze dat, hè?
2: Nee, maar dat was echt vol overgave en mooi. En ik zat met de tranen in mijn ogen. Ze zei zakdoeken moeten komen
0: waarom
2: brengen.
0: Waarom heeft ze dat op haar eigen hit dan niet gedaan? Want we gaan even verder luisteren. Vooral bij het refrein. Dat mens wil naar huis, hoort dat, hè?
4: Ja.
2: Het is wel een WK-hit.
0: Ja, dat wel.
2: Ik blijf positief, hè?
0: Ja, 1-1. Superstart.

0: Nu, prachtig gezongen. Maar misschien kan het toch nog beter. We gaan even over naar de audities.
1: Volgens mij staan we live op een of ander plein.
0: Ja, festival, een festivalsfeertje, veel volk.
1: Dit lijkt wel of we een WK gewonnen hebben, of bijna, met de hakken over de sloot.
0: Gala is weer aan het zingen. Maar dit is toch opnieuw gala?
1: Ja.
0: Maar er gaat iemand overnemen, heb ik...
1: Wel, volgens mij gaat Eden Hazard invallen.
0: Wie? Eden Hazard?
1: Hazard! Ja, die kan ook zingen. Okay. Die kan alles.
0: Maar wat gaat er nu komen?
1: Ik denk het, hè. Goh, we gaan het samen ontdekken.
0: Het zijn archiefbeelden, geluiden...
1: Nee, de live, die staan er nu. Ik dacht dat hij ging meezingen. Is wel beter, hè?
0: Ja. La. Maar wacht, wat was de gelegenheid nu weer voor dit?
1: Dat we het WK derde plaats...
0: Vier jaar geleden.
1: Ja. Dus, ja.
0: Acht jaar geleden. Ja, we werden zot, hè.
1: Ja, nee, de Nazar was zelf aan het mixen. Kijk, de volgende start die alleen.
0: Chinees in disco. Dat is een vakterm. Ja. Ik weet niet of iedereen die al kent. Die moet ik misschien even uitleggen. Dan kan je die... Nee, wij gebruiken die altijd, maar ik weet niet of de rest van de wereld die altijd gebruikt. Dus de uitdrukking Chinees in disco. Hier komt die. Voor alle DJ's onder ons, en ik weet tegenwoordig is iedereen DJ. Dus als je een mixje maakt...
1: Wat is een mix? Kan je dat even naar meenemen?
0: Als je twee platen naar elkaar zet, dan is de bedoeling dat de beats overeenkomen.
1: Okay.
0: Liefst ook nog een beetje de melodie.
1: Ja.
0: Maar als je er dus volledig naast zit, ik ga even een voorbeeld geven. Dan is dat toch even Chinees in disco. Zo,
1: voilà. Ik vond dat eigenlijk nog niet zo slecht.
0: Ja, in vergelijking met sommige dingen dat je hoort, dat is zeker waar. Voilà, Chinees in disco. Toch duidelijk?

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Het is de nieuwe single van Lasco. Doet mij meteen denken aan iets waar we het al over gehad hebben in de loop van de uitzending. Het is Internationale Sushi Dag. Dat is meestal mijn rice, hè. Lasco. And I'm gonna rise. Ja, geen frietjes, rice. Voor de... Laat het.
1: Zolang jij gelukkig bent, je weet, als jij gelukkig bent, dan ben ik het ook. Dat is toch mooi? Dat is toch mooi?
0: Ook dat gaan we even negeren. Goed, lieve vrienden, we hebben tot nu toe de koninklijke lijn met het paleis nog niet kunnen leggen. Maar we gaan toch al even over naar het rubriekje van
2: de Queen of the Shopping Scene.
0: Zonder de Queen of the Shopping Scene voorlopig. Ja. Misschien dat ze nog inbelt. Laat ons hopen. Maar we zijn wel al op de hoogte van de research.
1: Misschien moeten we beginnen met een klein vraagje. Want ja. Wat hebben we de komende dagen volgens jou, algemeen, de luisteraar, jij, iedereen, wat hebben we nodig?
0: Denk je? Wat hebben we nodig? Geluk.
1: Mooi.
3: Oh, mooi.
1: Bond zonder naam. Ja. Een kleine tip. Wie bellen we straks nog in deze uitzending?
0: De Weerman.
1: Juist.
0: Ja, ja, ja.
1: En dus, wat hebben we nodig?
0: Iets voor verkoeling. Daar is aan gedacht.
1: Maar als je verkoeling wil, meestal kost dat heel veel geld. Dit is ook het ogenblik dat heel veel mensen denken, zou ik nu een airco bij me thuis zetten of niet? Ja. En dan begin je dat op te zoeken.
0: Slechtste timing ooit, want die mannen hebben het veel te druk en weten ook, nu kunnen we een beetje omhoog gaan met de prijs. Ja, dat is toch zo.
1: Gelukkig is er dan het koopje van de week. En dan denk je, ja, maar een gewone. Nee, het is geen gewone airco. Het is iets speciaals.
0: Een zak ijs.
1: Bijna.
0: Voor een prikje.
1: Het is een handventilator. Dus een handventilator. Dus zoals je het kent, zodat je voor je gezicht kan houden. Dan denk je, ja, maar dat vind ik wel een beetje eenvoudig. Ja, maar wacht. De functie die erbij zit, dat is iets wat je nog nooit hebt gekocht, ongetwijfeld. Maar deze week dus wel. Aan €2,95. Allee, ze gooien ermee naar uw kop. Okay. Handventilator met sproeifunctie. Met andere woorden.
0: Moet het nog op de waterleiding aansluiten? Ook, of...
1: Nee. Je kan het vullen. Je kan het vullen.
0: Ah, okay.
1: En dus terwijl het aan het ventileren is.
0: Het vernevelt ook dus.
1: Ja, nee. Ja. Het is echt sproeien in uw gezicht. Zo echt zo.
0: Aangenaam.
1: Ja. En dat geeft je dus de nodige verkoeling die je nodig hebt. En €2,95. Allee, je kan eigenlijk meteen voor heel het gezin in meenemen. Hè. Dat is
0: maar je
1: zo...
0: moet dat ding, want dat stoort mij dan precies wel een beetje aan het verhaal. Je moet dat ding de hele tijd vasthouden dus.
1: Ja.
0: Kan je niks anders meer doen, hè?
1: Nee, maar heb je iets anders te doen?
0: Nee,
1: dan?
0: Dat is waar.
1: Ah, nee, maar ja.
0: €2,95 nog redelijk duur, eigenlijk. Ik ken die dingen, dat ze van die plastic brollen op batterijken. Nee, is het niet
1: waar? Maar dat is, het is niet wat je denkt. Nee. Want het is
0: een verbeterde versie.
1: Ja, toch wel. Met dat watertoevoegingssproeifunctie-effect. Dat wil je.
0: Wordt het al dusdanig omschreven?
1: Ja. En dat wil je ongetwijfeld in huis halen. Wel, het kan, beste mensen. Deze week in de Lidl. €2,95. De handventilator met sproeifunctie. Alle dag heen. Het is het koopje van de week.
0: Amai.
1: Alsjeblieft.
0: Ik had bijna gezegd, geef maar een applausje. Ja, toch. Ik ben wel benieuwd hoe het Hof gaat reageren als een van de lakeien het dan heeft gepresenteerd voor de gelegenheid. Maar goed, dat horen we dan wel van
4: het Hof. Het Hof heeft gesproken.

0: wel alsof de vuvuzela's terug zijn.
1: Ah ja, ho, weet
0: dat
1: je
0: waren dan tijden.
1: Wanneer was dat?
0: Dat was ook, volgens mij was dat WK in Brazilië.
2: Nee, dat zo, ja, ja, Zuid-Afrika was het. 2010 was dat. Ja.
0: En wel ja. Ja.
1: Nou, ja, dat bedoelt, hè. Dat ligt toch vlak bij elkaar. Het is 19:30 onder de... Ja, niet blijven lachen. Want nu is het aan u, met uw correctie altijd. Ja, de verkeersinformatie.
2: Ja, vertraging richting Antwerpen op de E17. Daar is een ongeval gebeurd, waardoor je een uur verliest tussen Sint-Niklaas en Kruibeke. Ook op de E313 een kwartier file tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. Problemen richting Gent op de E40 door een ongeval. Een uur file tussen Groot-Bijgaarde en Aalst. Richting Brussel op de E19 een kwartier tussen Zemst en Machelen. En ook op de E40 verlies je een kwartier tussen Aalst en Groot-Bijgaarde.
1: Tjoe, het zal voor straks zijn. Ja, nee, we waren alle twee heel geconcentreerd aan het luisteren, denk ik, om u op een foutje te betrappen, maar het is niet gelukt.
0: Maar kennen mensen dat geluid nog van de vuvuzela?
1: Gelukkig niet, denk

Pak deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: En onze nieuwe religie is de zon aanbidden. En daar gaan we vandaag de gelegenheid voor krijgen. En de man die daar alles van weet, die hangt weer aan de lijn. Erwin, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: We stappen een nieuwe realiteit binnen vandaag, denk ik, hè?
1: Ja, de outfit voor vandaag. Bikini, korte broek, t-shirt. Oh. Ja, om maar eventjes duidelijk te maken dat het een fantastische zomerdag wordt. Met heel veel zon, afgewisseld door enkele wolken. Bij straks temperaturen tot 23 graden aan zee. Daar blijft het wat frisser, daar komt wat zeemist opzetten. En tot zeemist.
0: Ah, nooit van gehoord. Nee?
1: Ja, dat is wanneer heel warme lucht vanuit het binnenland botst met relatief koud lucht over zee. Het zeewater is nog relatief koud. En dan creëer je laaghangende wolken. Dat is mist. Dus het zal niet in iedere Vlaamse badplaats het geval zijn. Maar ik reken toch wel hier en daar op zeemist. En dus wat lagere temperaturen. Misschien moet je daar dan de verfrissing gaan zoeken. Want in het binnenland 1 tot 32 graden. En er is vanavond en vannacht, dat zei ik eerder al, kans op een onweersbui, maar het is plaatselijk. Het zijn geen algemene onweersbuien die tot ontwikkeling komen, maar lokaal kan het dus wel tot een warmteonweer komen.
2: En dan gaat het afkoelen?
1: Niet echt, hè, want we zitten echt in een warme luchtbel. Het zal misschien een beetje afkoelen bij een onweersbui, maar veel gaat dat zeker niet zijn, want die temperaturen die liggen rond middernacht nog ruimschoots boven 20 graden. Ja, en dan morgen heel veel zon en dan wordt het nog warmer. Kan het

0: warmer. Abba, ja, het kan nog warmer, hè. Morgen tot 4, 35 graden.
1: Jepla.
0: Met opnieuw kans op onweer. Het gaat opnieuw om lokale gebeurtenissen. Want ik denk dat er ook vele regio's zijn waar het gewoon droog zal blijven. Niks aan de hand. Gewoon zonnig. En het weekend, daar veranderen we niet zoveel aan. Op en top zomer met te veel zon. Maar dus altijd weer kans op een lokaal warmte-onweer. Maar ik denk toch eerlijk gezegd dat die kans niet zo groot is. Misschien is ze vanavond zelfs nog het grootst van allemaal. En temperaturen altijd in de buurt van 30 graden of meer. En ja, ik weet, begin volgende week, dan zijn er weer apps die je tot 38 graden warm laten worden. Ja, goed. Er zijn heel veel verschillen tussen de weermodellen. Het ene weermodel gaat inderdaad voor die 38 graden. Dat is het Duitse Icon-model.
1: Dat zou wel waanzin zijn, hè, Erwin, als dat plaats heeft.
0: Ja, het kan, maar er zijn ook andere weermodellen. Het Amerikaanse model is veel beschaafder en laat het maar 25
1: Oei,
0: graden worden.
1: Dat is een groot verschil.
2: Amerikaans en beschaafd in één zin.
1: Ja, ja. Het kan nog.
0: Ja, het kan zeker.
1: Amai zeg, de oven staat open. Dankjewel Erwin, tot morgen.
0: Yo, tot morgen.
2: Dag.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baai.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
1: Modu van.
4: Liquid dat er wint. Wiedermaai, ik kom in het de zak slimmer.
5: Laan de Vlaal. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. LaanDeVlaal.be.
6: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
8: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wie, hè?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Top Techno.
11: Dat is Techno and More.

0: En nu komt het amazing stukje nog eens. Daarom moeten wij niet meezingen, hè?
1: Maar jij hebt het ongetwijfeld wel gedaan en ja, dat was de bedoeling.
0: Zeker. Dankjewel. Bruno Mars en I Just Might. We moeten nog even terugkomen op...
2: Topsport.
0: Ja, nu meteen over de sportieve prestaties, maar wel over de vreemde ervaring met mijn collega.
1: Dat ben ik. Ja, dat is hij, nog steeds.
0: Nog steeds, ja, zeker. Geen twijfel mogelijk daarover. Die had het daarnet over het fenomeen van de vuvuzela's tijdens het wereldkampioenschap, zoals we allemaal weten, in Afrika.
1: Juist, waar onze Belgen niet bij waren, dus die hebben dat allemaal van op afstand moeten volgen. In mijn beleving hebben ze dat in Brazilië ook nog eens bovengehaald, die vuvuzela, maar dat is niet gefactcheckt.
0: Maakt niet uit.
1: Voor alle duidelijkheid. We zitten dus in 2010, ja. Zuid-Afrika. En dan was er eigenlijk...
0: We hebben niet meegespeeld, alleen de Belgen. Maar we hebben wel gekeken en dat was een zeer vreemde ervaring. Want elke keer als je de televisie aanzette, had je de indruk van... Oei, die commentatoren zijn daar aangevallen door een zeer grote zwerm bijen. Zo klonk dat ongeveer. Is het toch zo?
1: Ja.
0: Dat die mens zijn job kan doen. Doe het er wel. Ze zwaaien met zijn armen. Oh, nee, ga weg.
1: Ja, Kevin.
0: Stomme bijen. Maar dat was dus... Ja, duizenden, tienduizenden vuvuzela's tegelijk...
1: Maar in het begin, alleen je kon zo geen wedstrijd volgen. En na verloop van tijd zijn we dat een beetje gewoon geworden tussen haakjes. Want ja, dan... Ja, maar, ja,
0: maar dat was elke match... Heel de match, hè?
1: Van begin tot eind. Ja, als ze nu hadden afgesproken op minuut 25...
0: Als er iets gebeurt. Ja. Allee, ik zeg nu zomaar iets.
1: Ah, wel, voilà. Ja. Goed idee.
0: Nee.
1: Dan halen we onze vuvuzela
0: match door. Nee. Wat is dat vandaan?
1: Dat was echt...
0: Irritant.
1: Gelukkig is het niet zo nu. Ik vind dat leuk, ja.
0: Ja, waar is de hype van de vuvuzela's gebleven eigenlijk?
1: Ja, maar volgens mij is dat iets typisch uit Zuid-Afrika.
0: Ah, ja.
1: Ik heb dat ook eens opgezocht. Allee, dat is dus een blaasinstrument voor alle duidelijkheid.
0: Ja.
1: 65 centimeter lang is dat ding.
0: Hoezo,
1: en produceert een luid, monotoon geluid. Ja, dat doet denken... Ah, wat staat erbij? Dat doet denken aan een zwerm bijen of een trompet.
0: Ja. Hey, maar dat zo strikt gedefinieerd is. 65 centimeter.
1: Ah ja, als 62 is, is het geen vuvuzela.
0: Is het geen vuvuzela? Nee. Alleen al. Speciaal. Ja.
1: De lengte telt.
0: Ja, 65 centimeter.
1: Amai.
0: Dan zwijgen wij nederig. Toch?
1: Hoe bedoel je?

0: zou dit plaatje toch in de playlist trekken?
1: En Sunshine. Ik zal dat eens uitleggen. Je hebt dus een zoekfunctie.
2: Pagina 13.
0: Snel naar iets anders. Een retorische vraag. Zoek maar eens op. Ja, op pagina 13 van Gazet van Antwerpen wordt er toch een beetje aandacht besteed aan de examenperiode waar we ook in zitten. Er wordt veel te weinig aandacht aan besteed.
1: Ik denk dat volgende week zo de laatste week zal zijn. Ik hoop het.
0: Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen op dit ogenblik aan het vloeken zijn, want we weten wat eraan komt. We hebben het daarnet gehoord. En ja, studeren en warmte, dat is niet altijd een goede, een goede combo.
0: Nee. En ze staan ervoor waarschijnlijk, alleen in de meeste gevallen, hun laatste examens dan. Die zullen onder bloedhete omstandigheden. Maar ja, goed, als het dan niet lukt, wat doe je dan? Dan ga je misschien toch een beetje zondigen en spieken. En in Gazet van Antwerpen zetten ze toch even een boompje op over dat hele spiekverhaal. Want op de faculteit Sociale Wetenschappen van de VUB zijn tijdens de examenperiode in januari maar liefst 50 studenten betrapt op spieken. Dat klinkt niet veel, maar dat is wel veel. 50. Want op diezelfde faculteit in Antwerpen zijn in 7 jaar tijd amper 5 incidenten geweest. Zijn ze dan gewoon een beetje slordig geweest? Laten ze het oogluikend toe? Nee, net in tegendeel. In Antwerpen zijn ze gewoon veel strenger.
1: Is dat die universiteit waar ze zo een bakje hebben en dat ze dan de signalen zien van gsm's of andere toestellen?
0: Ah, ja, kunnen.
1: Ik heb dat gezien in een reportage en dan zag je effectief of er... Want je mag dus geen smartphone bij hebben, dat is logisch. Maar andere toestellen...
0: Maar ik weet niet of dat zo logisch is, want op pagina 13 zegt een woordvoerder van de Universiteit van Antwerpen: het bezit en gebruik van smartphones, smartwatches en oordopjes is niet toegestaan. Die moeten vooraan in de aula worden gelegd. Kom aan, allemaal in die embargo. En dan mag je pas binnen in de aula. En aangezien dat hij dat zegt, ga ik ervan uit dat dat dus in Brussel niet het geval is. Dat ze daar niet zo streng optreden tegen al die ja,
1: maar dat is toch
0: toestellen.
1: De kat bij de melk.
0: Ah, ja, voilà, dat bedoel ik. Ja.
1: Maar misschien is dat net om te zien of ze het kunnen houden. Allee, snapte? Dat is zo een beetje karakter hebben. Hè, van zouden ze het doen of zouden ze het niet doen? Ze mogen de smartphone wel bij hebben.
0: Ja. Maar goed, zoals je zegt, dat is... De kat bij de melk zetten en zo.
1: Bij mij zeiden ze altijd, je mag het, zolang we het niet zien.
0: Ah, dan zijn daar oplossingen voor. Die worden ook vernoemd in het artikel. Hè? Zoals de meta-glasses van Ray-Ban, waar AI geïntegreerd is. Ja, dat zie je niet, hè?
1: Nee.
0: Dat is een bril waar dus informatie op verschijnt via artificiële intelligentie. Maar ja, goed, als jij het hele jaar door zonder bril verschijnt in de les en dan plots met examen wel met een bril. Allee, ja.
1: Het is ook een zonnebril waarschijnlijk.
3: Ja, het is een zonnebril.
1: Dus op zich,
0: ja, het zou wel cool.
1: Oh, dat is hier warm. De zon schijnt in mijn ogen.
0: In uw eigen belang, beste student, beschouw dit niet als goede raad, maar een waarschuwing, zou ik zeggen.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Code yellow.
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Dit is Stop!
5: Klokslag 8 uur.
6: En nog 12 dagen, ja, de klok tikt, tikt en het is van dat. Bart van Langenhoven die legt het duidelijk uit. Dag Bart.
7: Goedemorgen. Je betaalt binnenkort meer voor verkeersboetes. Vanaf 1 juli bevestigt justitieminister Annelies Verlinde. Een kleine snelheidsboete kost je dan €74 in plaats van €68. En bellen achter het stuur gaat van €182 naar meer dan €200. Als je bij alcoholcontroles positief blaast, meer dan 0,5 promille, betaal je nu €217. Vanaf 0,8 promille is dat bijna €480. De federale regering verhoogt dus vooral de onmiddellijke inningen met 10%. Zo gaat er meer geld naar onze staatskas, gemiddeld €50 miljoen per jaar. Verkeersexperts denken niet dat die hogere boetes het verkeer veiliger gaan maken. Maar eerder wel het verhogen van de controles, waardoor dus de pakkans stijgt. Er staan te veel sociale woningen leeg. Op dit moment zo'n 11.000, sommige zelfs langer dan een half jaar. Terwijl 215.000 mensen op die wachtlijst staan voor zo'n sociale woning. En de leegstand stijgt jaar na jaar. Komt vooral omdat veel van die huizen worden gerenoveerd of zelfs een complete make-over krijgen, zegt bevoegd minister Hans Bonte van Vooruit. Omdat ze verouderd zijn, die woningen, waardoor die energie verslinden. Om die leegstand aan te pakken, moeten huurders bij sommige verbouwingen wel niet meer verhuizen, wat vroeger wel het geval was. En op het WK voetbal hebben Portugal en Cristiano Ronaldo een start toch wel een beetje gemist. Ze speelden in hun openingswedstrijd in Houston maar 1-1 gelijk gisteravond tegen Congo. Beter ging het met de Engelse voetbalster Harry Kane, die scoorde 2 keer tegen Kroatië. En Engeland won gisteravond uiteindelijk met 4-2. Afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil. Het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm dit weekend. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het dan tropisch, zomers, zonnig, warm, maxima tot 36 graden. Maar als je het echt frisser wil, dan kan je misschien naar Schotland gaan. Daar is het maar 15 graden.
5: Dat verschilt, is ongelooflijk. En daar komt een zeemist van en die wordt al gesignaleerd door heel veel luisteraars.
6: Zeemist, heel eenvoudig. Ja. Mist aan de zee.
5: Ja, voilà, voor degenen die zich daar niks konden bij voorstellen. Ja, soms is het leven ook simpel. Ja, dat is waar. Goed, verkeer op dit moment.
8: Ja, richting Gent nog steeds problemen op de E40. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je 50 minuten verliest tussen Groot-Bijgaarde en Aalst. Richting Brussel op de E429, 20-tal minuten file vanaf Tubeke. Op de E19, 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E40 vanuit Gent ook een kwartier tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten file tussen Expo en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier ook vanaf Sint-Jansberg. Op de ring rond Antwerpen dan richting Nederland een kwartier file tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Antwerpen op de E17 20-tal minuten tussen Sint-Niklaas en Antwerpen West. En op de E313 ook een kwartier tussen Massenhoven en Wommegem. Ik heb er nog één, dat is richting Brugge. Op de E403 ook daar 20-tal minuten file tussen Ruddervoorde en Brugge.
4: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
5: Zo blij dat wij iemand in ons team hebben die de zaken zo'n beetje duidelijk kan uitleggen.
6: Dankjewel dat je ook aan mij denkt.
5: Ja, het ging over jou. Zeemist en zo. Ja, wat zou dat kunnen zijn?

0: denk dat dat de juiste aanpak is. Dus om geluk te hebben, blijven ze gewoon heel de nacht wakker.
1: Voilà. Maar ik dacht eigenlijk dat dit liedje over geluk ging in het leven.
0: Ja.
1: Maar ik ben dan net te weten gekomen dat dat blijkbaar een dingetje is. Het
0: Hoezo?
1: Betekent, dus get lucky, allez, zo. Dat is blijkbaar een term die heel vaak wordt gebruikt om aan te geven dat iemand onverwacht seksueel succes heeft of intiem is met iemand tijdens een avondje uit.
0: Oh, ja.
1: Ik heb al... Allee, dus dat liedje bestaat toch al heel lang. En ik dacht altijd dat zo, allee, zo geluk in het leven.
0: Dat is ook een soort van geluk hebben in het leven.
1: Ik weet het wel.
0: Je zag het niet aankomen.
1: Nee, ik zag het niet aankomen.
0: En je hebt gescoord. Want dat
1: en
0: zo.
1: Binnen! Ja!
0: Minder gescoord heeft Ronaldo. En dat wordt dan overal in de pers ook zo gepercipieerd. Hè. Valse start voor Ronaldo. Oei, Portugal raakt niet ver. Niet verder dan 1-1 en de start gemist. Dat heb ik nogal allemaal gehoord. Maar kunnen we het eens even van de andere kant bekijken? Congo heeft een historisch punt gepakt, hè?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Al denk ik dat we Ronaldo eigenlijk weinig kunnen kwalijk nemen. Het is vooral Roberto Martinez die de keuze gemaakt heeft. En die kennen we nog. Onze kop, hè?
0: Ja.
1: Die de keuze gemaakt heeft.
0: Goeie herinneringen aan.
1: Ja, die eigenlijk gezegd heeft van kijk, we gaan Ronaldo alle vertrouwen geven en we gaan de ploeg een beetje laten spelen dat hij het beste kan scoren en dus ook tot zijn recht kan komen, maar dat blijkt niet
0: dus
1: zo.
0: Dus alle ballen naar Ronaldo, dat eigenlijk.
1: Juist.
0: Ja.
1: En...
0: Klinkt bekend.
1: Wat bedoel je?
0: Waarom?
1: Ah, nee.
0: Dus, nou, nog ploegen die dat zo doen, hè?
1: Met succes. En dus stellen heel veel mensen de vraag of Ronaldo eigenlijk nog wel thuis hoort in het nationale elftal van Portugal.
0: Zeg, en het was 1-1. Wie heeft die ene goal dan? Hij toch dan?
1: Ah, nee, iemand anders. Nee, nee, iemand anders.
0: Iemand anders, ja. Zeg, en heeft hij dan in zijn plat gezegd? Dat is een dingetje tegenwoordig.
1: Dat is ook bijna een vuvuzela.
0: Wist je, dat is een hype, hè?
1: Ja, ja, dat is zijn.
0: Mijn dochter komt daarmee thuis, hè? Die zegt
1: met,
0: heel.
1: Met Sue.
0: Als ik zeg van vandaag eten we macaroni. Sue! Zegt ze dan. Om aan te tonen dat ze dat een goed idee vindt.
1: Dat zal een TikTok-dingetje zijn.
0: Ik heb daar even moeten van bekomen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik hoor hier constant Sue. Dus,
1: en ze staat nog steeds in de hoek.
0: Ja, het is nog een keer Sue, hoor.

0: En dat is een puur actueel plaatje.
1: Het nieuws van de dag.
0: Er staan 11.000 sociale woningen leeg.
2: Oh. Ah.
0: En er zijn 215.000 kandidaten.
2: Oh.
0: Maar de uitleg is dat ze op dit moment verbouwd worden.
2: Ah.
0: Voilà. Het gaat over de actualiteit. Ik zeg het. Maar of we de uitleg moeten geloven, dat is natuurlijk iets anders.
3: Ah, maar ja. Ah, geloof het niet, want ik weet dat niet. Hè?
0: Ja.
3: Maar het is wel...
0: Dus niemand die nu gaat controleren of die 11.000 sociale woningen die leegstaan, wel degelijk op dit moment gerenoveerd worden.
3: Nee, maar zo dom kan dit land toch niet zijn dat we dat gewoon gaan laten
0: leegstaan. Hoe lang woonde jij hier al, Koen? Sorry, denk eens even na over uw uitspraak.
3: Ah.
0: Ja, het is toch waar. Goed, en dan het andere spectrum van hetzelfde onderwerp. En dat vinden we in de afdeling
4: Showbiz
0: nieuws. Dus 11.000 sociale woningen staan leeg. Dua Lipa heeft er 2 gekocht. Geen sociale woningen, weliswaar. Dat staat in het Showbiz nieuws vandaag. Ik weet niet of je het al gelezen hebt. Het gaat niet slecht, duidelijk, met Dua Lipa. Ze heeft 2 woningen gekocht. 2. Ja, ik weet niet waarom 2, maar goed, 2. Dus in Londen voor 2 miljoen euro.
3: Ah, misschien was het 1 plus 1 of zoiets. Ja, maar je weet dat niet.
0: Zoals Albert. Ja. Nee, 2 miljoen euro. Ik moet nu eens eerlijk zeggen, ik vind dat niet echt groot nieuws. Nee?
3: Ik weet het niet.
0: Wat, in het hartje Londen? 1 miljoen? Ik denk dat niet zo uitzonderlijk is, eerlijk gezegd.
3: Maar volgens mij is dat gewoon in een doodlopende straat. En dacht hij, ik wil geen...
0: Dat is nog duurder meestal in een doodlopende straat voor de rust.
3: Ah ja, zo, maar ja, dat hij denkt van, ik wil geen pottenkijkers. Ik koop mij 2 huizen.
0: Snap ik. Ja, en als er wat veel pottenkijkers staan bij het een, kan ik naar het andere huis.
3: Ja.
0: Kom. Maar alleen, dat is eigenlijk de vastgoedprijzen in Londen. Dat is...
3: centrum, dat is... Ja, dat is...
0: Dus een miljoen euro per huis, dat is niet veel, hè.
3: Dat is een koopje.
5: Het is gemiddeld 750.000 voor een woning.
0: Gemiddeld, voilà. Ja. En Dua Lipa gaat geen gemiddeld huis kopen. Nee, dat weet je toch wel. Moest er nu staan in de gazette, Dua Lipa heeft 2 miljoen euro betaald voor een kilo tomaten. Dat zou ik nieuws vinden. Maar voor 2 huizen vind ik dat niet zo raar. Ja.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
9: En zo'n grote bad eend?
8: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
10: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
11: Midas, je kan altijd vooruit.

0: zou daar toch mee oppassen met zo de dead dance.
1: De dead dance? Kan niet gezond zijn.
0: Allee, mensen doen meestal zo een zonnedans, omdat ze willen dat de zon...
1: De zon schijnt, ja. Dus de regendans, als ze willen dat het begint te regenen.
0: En als je dan de dead dance doet, hallo?
1: Zou misschien om iemand dood te wensen, dat kan wel, hè. Ja.
0: En wel, ik zeg dus, ik zou daar toch mee opletten.
1: Ja, let er maar mee op. Ja. Maar tot zover de waarschuwingen. En dan is het tijd voor het welbekende rubriekje... Relatietips met Jeroen en Koen.
0: Ah.
1: Ja. Iedereen zat erop te wachten op een nieuwe aflevering van dit rubriekje dat we tot nu toe nog nooit gedaan hebben. Dus relatietips, hier gaan we dan. En de relatietip van vandaag, we gaan het gehalte meezingers meteen opkrikken. Is er eentje voor...
2: 7 zonden in één nacht.
1: Ja.
2: 7 zonden door jou gedacht.
1: Amai.
2: Je maakt me verlegen.
1: De warenaard komt boven, jongens. Hij kent het gewoon letterlijk uit het hoofd.
0: Excuses.
1: Wat veel zegt. Maar goed, daar gaan we nu niet over hebben.
0: Nee.
1: Ik heb wat relatietips voor Christophe.
0: Deze Christophe.
1: Die Christophe die ik net liet horen. De populaire zanger is 50 jaar geworden. Hiep, hiep, hiep.
3: Hoera.
1: Hij zegt vandaag in de krant... Ik verlang nog altijd naar mijn prins op het witte paard. Ja, dus hij heeft relatietips nodig.
0: Hij ziet er alvast goed uit. Af en toe,
1: daar kan het niet aan liggen.
0: Nee, af en toe doet hij nog een spuitje, denk ik. Zo links. Spuitje, weet u, dat gaat in showbiz.
1: Dit hebben we niet gehoord. Volgende denigrerende opmerking.
0: Nee.
1: Nee, maar dat is geen... met een spuitje?
0: Wel, ja, zo botox en van die dingen. Hij zegt dat ook. Ik heb dat ooit... Ja, toch, hè? Heeft dat ooit... Maar dat is toch geen schande? Als die mensen...
1: Nee,
0: als die mensen daar toch beter uitziet. Sommige mensen zouden misschien... Nee, ik heb niks gezegd.
1: Ik zie het er niet aan. Maar goed, ja, oké, ça va.
0: Ah, oké, ça va.
1: Je kan ook 50 zijn zonder dat absoluut nodig te hebben, toch?
0: Nee, hij ziet er goed uit voor zijn 50. Dat is de samenvatting.
1: Absoluut. Wow. En nog altijd op zoek naar de prins op het witte paard. Waar kan het dan aan liggen? Dat hij die nog niet gevonden heeft, vraag ik mij af. Allee, succesvolle zanger toch? Je moet toch veel fans hebben, ook?
0: Hij zoekt in het mannen...
1: Maar hij zoekt verkeerd, dat is het nu net, Koen. Hij heeft zijn 50ste verjaardag gevierd in restaurant Madonna in Antwerpen. En wie heeft hij uitgenodigd? Goedele Liekes. Minister Annelies Verlinde, die was daar dus, hè?
0: Ah ja.
1: Fedra Hoste. Veronique de Kok. En zelfs prinses Delphine. Zie je het patroon?
0: Allemaal mannen!
1: Ja, zo gaat het niet gebeuren. Ene man was daar, staat hier op het lijstje. Rob Beenders. Ja, maar ja, Christophe, dat snapt het ook. Zo gaat het niet gebeuren, hè, vriend. Dus relatietip nummer 1. Zoek in de juiste sector.
3: Voilà.
0: Ja, maar elke vrouw heeft een...
1: mannelijk kantje.
0: Een homo-vriend nodig. Dat is zo, hè?
1: Ja, maar hij zoekt geen vriend. Hij zoekt een prins op het witte paard. En hij nodigt een prinses uit. Allee. Dominique.

0: The Second Voice. Geen idee wat er met die eerste gebeurd is. Swat, Let Me Be, zo heet het. Bijna 8:30, hoe staat het op de weg ondertussen?
1: Ja, vooral vertraging richting Brugge op de E403. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je 3 kwartier verliest tussen Turhout en Brugge. Ook richting Lummen problemen op de E314. Een 30 minuten extra tussen Bekkenvoort en Lummen Centrum. Richting Brussel op de E429. Een 30 minuten extra vanaf Tubeke. Op de E19 25 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E40 vanuit Gent 20 minuten tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Ook problemen op de buitenring rond Brussel. 20 minuten extra vanaf Sint-Jansberg tot Groenendaal. Richting Antwerpen op de E17. 25 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tot slot ook op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Porgrout. Sleep
2: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
3: Sleep Life. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Hoor je het niet? Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
9: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
10: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bassa.

0: zijn hier alles aan het uitspelen, hè, mensen.
1: Ik zou het toch nog een beetje aanhouden als het toch hetzelfde is. Je kan ook binnenkijken, maar ik zou het niet doen. Nee, VTM, nee, VTM Go.
2: Nee, voilà.
0: Babbelt nog eens, dan zit de camera op u.
1: Ja, maar ik ga mijn kleren aanhouden.
2: Ah, lastig.
1: Ach, jongen.
0: Goed. Even terug ter zake, wat alle gekheid op een stokje. We hebben dus dan net geleerd dat Rob Beenders... Oh jee, hij haalt mij een trui van de camera.
3: Ik ben niet in beeld.
0: Enfin, ja, zwart. Dus we hebben dus dan net geleerd dat Rob Beenders uitgenodigd was op het verjaardagsfeestje van Christophe. En...
1: De Bolle.
0: De Bolle. Ook onbekend als gewoon Christophe. En ik weet, door nader onderzoek, wat dat Rob Beenders meegebracht heeft als cadeauke voor Christophe. Hij heeft een cadeaubon gekocht, maar hij is hem thuis vergeten.
1: Is het echt?
0: Ja.
1: Ja, digitaal, hè. Kunt je dat nog doorsturen via mail?
0: Zeg het hem, want hij is in paniek.
1: Ah.
0: Ja, hij begint rare dingen te... Rob Beenders weet het niet meer. Want onder dat artikel vanochtend, voorpagina laatste nieuws, check het maar. Onder dat artikel van dat verjaardagsfeestje van Christophe staat het volgende... Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil dat cadeaubonnen in de toekomst minstens 2 jaar geldig zijn. Want nu gaan ze volgens hem te veel verloren omdat ze vergeten zijn in een schuif of zo. Mensen mogen daardoor hun geld niet kwijtspelen door onduidelijke of te korte geldigheidstermijnen, zegt hij. Onderzoek is afgerond, jongen. En Christophe stond daar dus.
2: Allee, had geen cadeau bij me.

0: Onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
0: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
2: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
3: Ik krijg dan niet om uges, hè.
4: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
3: Gosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist te zien, hè.
3: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
4: Dat kun je niet van sukkel, hè?
3: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: Kato en John, turn the lights off.
1: Het nieuws van de dag.
2: Misschien moeten we toch nog eens terugkomen op dat voorstel van Rob Beenders, hè? Dat is nu omdat hij zelf in de problemen gekomen is. Maar dat is wel een beslissing van de politiek die wij allemaal... Er zijn veel mensen die zeggen, politiek interesseert mij niet. Maar ja, de politiek neemt wel beslissingen die wij dan elke dag opnieuw voelen. En dit is er eentje die we gaan voelen. Is toch zo?
0: Dat die cadeaubonnen langer geldig zijn.
2: Ja, hij wil dat cadeaubonnen minstens 2 jaar geldig zijn. En ik heb een beetje verder gelezen. Hij wil ook een geldigheidstermijn van minstens 1 jaar voor beurtenkaarten. Bijvoorbeeld voor het zwembad of de sportles of zo.
0: Ah ja, want meestal vervalt dat dan.
2: Ja, ja.
0: Bij een broodjeszaak is dat ook, hè. Dan heb je zo elke dag een stempel. En je zet dat dan even uit het oog verloren en dan is dat al te laat.
2: En dan heb je nog 2 stempels nodig en dan kom je daaraf van, is niet meer geldig. Ja, dat gebeurt, hè.
0: Maar het voorbeeld hebben we eigenlijk allemaal. Dus als je vandaag even tijd hebt, ga even in je kast gaan snuisteren.
2: Oei, man.
0: En ik weet dat jullie allemaal...
2: Vol klantenkaarten ligt het.
0: Nee, ik weet dat jullie allemaal een bongobon gaan hebben.
2: Oh.
0: En meestal...
2: Is die vervallen.
0: Is die vervallen.
2: Ja, dat is waar.
0: En dus dat is eigenlijk... Wel, dat is dus wat we willen tegengaan.
2: Dat zijn die cadeaubonnen waar je het over hebt.
0: Ja.
2: Dus daar wil hij een geldigheidstermijn van minstens 2 jaar. En voor die andere dingen, beurtenkaarten en zo, minstens 1 jaar. Ik kan dat geen slecht voorstel vinden. Nochtans, de zelfstandige winkeliers vinden het een slecht idee. 4 op de 5 zelfstandige winkeliers vinden het een slecht idee. Want dat zit, even onder ons, dat zit natuurlijk mee in het businessplan dat heel veel mensen dat kopen, meestal voor iemand anders, en dat dat niet gebruikt wordt. En dat is pure winst.
0: Ja, maar dat is de bedoeling.
2: Ja,
0: ze gaan ervan uit ook. Dat
3: het is blijkbaar ook een financiële of een administratieve kwestie.
2: Ja,
3: want als er een bon wordt uitgedeeld, dan moet dat als een soort schuld op de balans blijven staan. En is het nog iets die te goed is voor de administratie?
2: Maar ja, na 2 jaar of na 1 jaar afschrijven die handel, toch?
3: En wel, maar dat is wat er nu gebeurt. Maar als dat zo blijft duren, dan blijft dat zo'n schuld op de balans zijn. Eventueel.
2: Maar goed. Hebben wij daar last van?
3: Wij niet. Nee,
2: vooral dus. Goed, het zou kunnen dat het wetsvoorstel nog voor het zomerverlof, dus snel, wordt goedgekeurd. En dan zou die nieuwe regeling gelden, het is nog niet zeker, maar vanaf 1 april 2027.
0: Dus hulde aan...
2: Eigenlijk wel.
0: Aan Dingsen.
2: Ik vind dat een goed voorstel. Ja. Want hoeveel keer dat je dat meegemaakt hebt, zo, dat je dan zo rap nog die beurtenkaart wilt opkrijgen of zo, terwijl je op dat moment helemaal geen behoefte hebt om te gaan zwemmen. Of zo.
0: Of dat je geen cadeau hebt en denkt van, ik zal zo'n bon kopen, dan zijn we er ook vanaf.
2: Op zich, goed voorstel. Zomerplaatje.
0: Ja, het is begonnen.
2: Stek de barbecue maar aan. Het is nog geen 9 uur, maar wat maakt het ons uit? Jeruzalem, Master KG. Hoppla.
4: Jeruzalem.
2: Kan iemand die camera even uitzetten?

0: Maar zit hij dan toch even in de kamer ernaast? Of zo? Ja.
1: We sluiten niemand uit, nee. Moeten ze gedacht hebben. Master Keiji.
0: Ze hebben wel geluisterd. Kijk, hij is weg. Master Keiji in Jeruzalem.
2: Jeroen en Koen.
0: Zonder hooikoorts voorlopig. Ik heb daar wel last van. Heb jij last van hooikoort?
1: Ik heb last van andere dingen, maar
3: nee, vertel eens.
0: Ja, nee, ik heb daar last. Heb jij last van?
4: Ja, ik heb dat ook.
0: Ah, oké, okay, voilà.
1: En wat is dat dan? Pilletjes pakken? Of,
0: Ja, ik pak daar pilletjes voor. Ja.
1: Moet je?
0: Ja, ja,
4: ja. Ook en zo oogdruppeltjes ook, zo anders.
0: Ah, ja, ja. Ik heb vermijst vooral nasaal. Louis tenminste is in de ogen, daar kan het ook op slagen. Ik heb wel goed nieuws voor de jongelingen die aan het luisteren zijn en last hebben van hooikoorts. Met ouder worden... Daar kan ik van meespreken, hè. Wordt het minder.
1: Het besef komt. Ja, het een mooi moment. Nee,
0: dat is waar. Ja. Nee, dat wordt minder. Dus,
1: dus eigenlijk, ouder worden heeft ook voordelen. Want ze zeggen allemaal zo van oudere mensen, die zitten de hele dag te zagen en zo. En,
0: ja, ja. Dat is niet waar, hè.
1: Nee, is niet
0: dat
1: waar.
0: Kan jij ook over meespreken. En nu opletten wat je zegt.
1: Nee, dat is juist.
0: Bob, heb jij geen last van hooikoorts? Dan heb ik goed nieuws, want het is vandaag 18 juni ook internationale. En de timing kon niet beter zijn. Picknickdag!
1: Joepie!
0: Ja. Ja! Dat is toch een ideetje, maar straks tijdens de lunchpauze met de collega's.
1: Maar ik vind, picknicken doe je vooral in romantische setting.
0: Is
1: vind
0: dat
1: ik.
0: Zo?
1: Ik vind niet dat je dat met collega's doet. Allee, ik heb altijd het idee dat je dan zo met een mand en een flesje champagne met aangepaste aardbeien. En wat
0: met
1: andere...
0: aangepaste aardbeien. Hoeveel soorten aardbeien ken jij misschien?
1: Je weet wat ik wil zeggen.
0: Nee. Dus, nee. Leg dat eens uit. Allee, zo aangepaste aardbeien.
1: Allee, stop het. Ah, jongens. Allee, dus gaan picknicken met de collega's. Ja. Nee, maar
0: dit is mijn miskoop ooit. Mijn grootste miskoop ooit. Ik heb ooit een picknickmand gekocht.
1: Jij?
0: Ja.
1: Om te gaan...
0: Zo, een echte mand. En daar zaten bordjes in. En bestek. En alleen zo volledig servies. En daar was
1: zo romantisch.
0: Ja, ja. En zo plaats voorzien voor van alles en nog wat. Zo'n echte picknickmand. Ik vond dat een... Ik vond dat prachtig. Als je dat zag liggen in de... Ik dacht, ik moet dat dubben. En ik heb dat onlangs heel dat servies gewoon in mijn kast geduwd. Wegens nooit gebruikt. Echt nooit gebruikt.
1: Maar omdat je niet romantisch bent? Of, ik bedoel, dat is toch iets wat je...
0: Dat er weinig mee te maken. Maar het is er gewoon nooit van gekomen om dan zo...
1: Maar stel dat je het voelt opkomen...
0: Te gaan picknicken eigenlijk.
1: Ja. Ja. Ja. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi, ja.
0: Dus Bongo Bon, minstens 12 jaar geldig alstublieft, want anders ga ik het nooit gebruiken voor de picknickmand. Voilà. Mannetjes, jullie moeten het even alleen doen voor dat laatste uur.
1: Ah, je gaat uw handdoek gaan leggen.
0: Ik kan mijn handdoek leggen.
1: Ik snap het. Ik snap het.
0: Dat snapte wel, hè. Ja.
1: Nee, dat is goed.
0: Vroeg gebeuren.
1: Ik ga mee.
0: Allee, Louis, je mag het alleen doen.
1: Hallo.
0: Tot morgen voor mij.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Dit is Stop!
5: Bijna een nieuwe maand en dus ook een aangepaste wet. Bart van Langenhoven, die komt het uitleggen. Dag Bart.
6: Goedemorgen. Je betaalt binnenkort meer voor verkeersboetes. Vanaf 1 juli bevestigt justitieminister Annelies Verlinde. Een kleine snelheidsboete kost je dan €74 in plaats van €68. En bellen achter het stuur gaat van €182 naar meer dan €200. Als je bij alcoholcontroles positief blaast, meer dan 0,5 promille, betaal je nu €217. Vanaf 0,8 promille is dat bijna €480. De federale regering verhoogt dus vooral de onmiddellijke inningen met 10%. Zo gaat er meer geld naar onze staatskas, gemiddeld €50 miljoen per jaar. Verkeersexperts denken niet dat die hogere boetes het verkeer veiliger gaan maken, maar eerder wel het verhogen van de controles, waardoor dus de pakkans stijgt. Er staan te veel sociale woningen leeg. Op dit moment zo'n 11.000, sommige zelfs langer dan een half jaar, terwijl 215.000 mensen op die wachtlijst staan voor zo'n sociale woning. En de leegstand stijgt jaar na jaar. Komt vooral omdat veel van die huizen worden gerenoveerd of zelfs een complete makeover krijgen, zegt bevoegd minister Hans Bonte van Vooruit. Omdat ze verouderd zijn, die woningen, waardoor die energie verslinden. Om die leegstand aan te pakken, moeten huurders bij sommige verbouwingen wel niet meer verhuizen, wat vroeger wel het geval was. En op het WK voetbal hebben Portugal en Cristiano Ronaldo een start toch wel een beetje gemist. Ze speelden in hun openingswedstrijd in Houston maar 1-1 gelijk gisteravond tegen Congo. Beter ging het met de Engelse voetbalster Harry Kane, die scoorde 2 keer tegen Kroatië. En Engeland won gisteravond uiteindelijk met 4-2. Afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil. Het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm dit weekend. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het dan tropisch, zomers, zonnig, warm, maxima tot 36 graden. Maar als je het echt frisser wil, dan kan je misschien naar Schotland gaan. Daar is het maar 15 graden.
5: Even aanpassen.
7: Oh, ik voel het al, het is al frisser.
5: Ah, de Summer Beat 1000 gaat vandaag ook beginnen. Ik weet niet of dit er gaat inzitten, maar het is je al opgevallen. Ik zit nog eens aan de knoppen. Misschien ook gewoon overschakelen naar de dagtaak. En de dagtaak is ook kijken hoe het zit op de weg.
7: Ja, het gaat niet overal even vlot, vooral op de buitenring rond Brussel. Een half uur vertragen daar vanaf Sint-Jansberg tot Groenendaal. Ook een half uur extra door een ongeval tussen Leonard en Sint-Stevens-Woluwe. Richting Brugge dan op de E403 verlies je een half uur tussen Torhout en Brugge. Richting Lummen op de E314 25 minuten tussen Bekkenvoort en Lummen Centrum. En op de E17 richting Antwerpen ook 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook nog eventjes mee. Meegeven dat er een ongeval gebeurd is op de A12 richting Brussel. De weg is daar volledig versperd, dus vermijd de omgeving daar.
4: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
5: En zoals ik al zei, plots klaps zit ik aan de knoppen en het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling dat jullie gaan lopen. Haven en Caitlin Aragon. Stop! I run, goedemorgen.

0: Ik ben eigenlijk een beetje afgeleid nu ik dat stukje... Het was eigenlijk niet de bedoeling, maar goed, we hebben jullie even nodig. Want we zaten dus even in Schotland. En dat liedje van Schotland... Alleen zo dat Schots liedje dat ik had boven gehaald. Ik ga het er nog even bij halen. Ja, voilà, dit. Ik heb het gevoel dat er een dance, een echte tophit bestaat. Top classic, mogen we het noemen. Dat ook zo'n doedelzak heeft, maar kan er niet meteen opkomen.
1: Ik heb wat de opzoekingswerk gedaan en dan... dacht ik aan Dario G met Carnaval de Paris. In het begin is dat zo met trompet en zo.
0: Ja, ja,
1: maar
0: ja.
1: Op een gegeven moment komt daar ook een doedelzak naar voren.
0: En zou het de doedelzak zijn van...
1: Ik denk het.
0: Ah, nee, heb je hem bij?
1: Ja, ik heb hem bij. Wacht, okay. Even luisteren. Hier komt hij. Ja.
0: Dat zou hem wel eens kunnen zijn en we gaan hem denk ik ook helemaal kunnen beluisteren, want we zitten deze dagen in de Summerbee 1000 en dit is toch op en top Summerbee 1000 muziek, denk ik.
1: Sowieso.
0: Voilà, straks een nieuwe dag vanaf 10.

0: screaming.
1: Je weet,
0: this heart is bleeding.
1: Ik wil nooit onbeleefd zijn.
0: I love this feeling.
1: Maar dat zal ik wel bepalen. Repeat it. Martin Garrix en Ed Sheeran, die een geweldige track gemaakt hebben en die we dus ook nog gaan spelen. Maar we gaan die dus opnieuw spelen.
2: Als jij het beslist.
1: Wel, ja, eigenlijk ik zelf niet. Ja goed, dat is de muziekredactie. Die mannen hebben een keuze gemaakt. En ja, die keuze zullen zij vandaag met jullie delen. Al hebben zij deze dagen niet zoveel om handen met de Summer Beat 1000. Want een hele dag lang, ja, is het eigenlijk al een beetje beslist.
2: Ja, die hebben wel een moment uitgekozen. Zo 30 graden op de planning en dan denken ze van... Oh.
1: Ja, dus ik heb die planning al eens bekeken en vandaag, ja, die hebben weinig op de planning staan. Maar goed, allee, het is er gegund. Het is er gegund. Wat staat er vandaag nog allemaal op de planning? Wel, donderdag 18 juni is het vandaag. We zijn al te weten gekomen dat het een dag is vol met eten bij. Ja, ja, het is met eten bij. Tapasdag, sushi-dag. En het is vandaag ook een dag waar heel veel gaat gevoetbald worden. WK, de zoveelste dag. Maar het is zo'n beetje een prutteldag, vind ik.
2: Oei.
1: Ja, zo... Goh, Tsjechië speelt vanavond tegen Zuid-Afrika. Ik heb niet het idee dat dat een topaffiche is, maar het kan aan mij liggen.
2: Nee, ja.
1: Ik gooi het even in. Ja, ik weet het niet. Hè. Ik ken niet zoveel van voetbal. Alleen enkel de toplanden. Hè. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Is dat een beetje een topaffiche?
2: Ik denk wel, het zijn zo ploegen die zich een beetje moeten herpakken. Alleen na de vorige wedstrijd heb ik zo de indruk. Dus... Alleen, er staat wel iets op het spel vanavond. Als je vanavond niet, geen punten scoort, ja, dan mag je er bijna al een kruis over maken.
1: Oei, ja? Stevige woorden. Dankjewel, Louis. Ja.

0: bieren en tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
0: Dat is de ja van Jumbo.
3: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
3: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt? Dus?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.
7: Op een rij van...
8: Vandaag, zo eenvoudig kan het zijn. Ja, daar gaan we nu aan beginnen. En ik zou je aandacht willen vestigen op...
9: Oei, wordt het emotioneel?
8: Het wordt een emotioneel momentje dat wij, jij aan de andere kant van het radiotoestel, en wij samen in de studio gaan beleven. Dit wordt een familiemoment.
9: Och, mooi.
8: Dit is het moment dat ik zeg... Hey, papa.
10: Hey.

0: Kan je dat in de auto zo'n beetje de zittende dans?
1: De zittende dans.
0: De zittende dans.
1: De stoere dans eigenlijk, zo'n beetje.
0: Dat zou misschien kunnen op volgende plaatsen ook.
1: Ja, richting Brussel op de E429. Perfecte plaats om te dansen in de auto is daar vanaf Tubeke. Je verliest er een half uur. Ook problemen nog steeds op de A12 richting Brussel. Daar is eerder deze ochtend een ongeval gebeurd. De weg is daar nog altijd volledig versperd ter hoogte van Schelle. Verder ook problemen op de binnenring rond Brussel. 20 minuten tussen Expo en Machelen. Op de buitenring ook een kwartier tussen Leonard en Wezenbeek op hem. Verder ook problemen richting Antwerpen op de A12, een kwartier tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland dan een kwartier tussen Sint-Anna en Antwerpen-West. En richting Gent op de ring rond Antwerpen ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: Is dit nu een mooie boodschap of niet? Ik heb mijn liefde opgespaard voor iemand anders. Voor de ene persoon zal dat positief zijn en voor de andere een beetje minder. Kygo met Khalid en Griffin. En ik denk dat ik vandaag niet de beste keuzes heb gemaakt.
1: Ja, het wordt 30 graden of meer zelfs. En ik zie hier een lange broek.
0: Ja, nochtans, het advies was deze ochtend duidelijk.
2: De outfit voor vandaag, bikini, korte broek, t-shirt. Ja, om maar eventjes duidelijk te maken dat het een fantastische zomerdag wordt. Met heel veel zon, afgewisseld door enkele wolken. Bij straks temperaturen tot 23 graden aan zee. Daar blijft het wat frisser, daar komt wat zeemist opzetten. En dus wat lagere temperaturen. Misschien moet je daar dan de verfrissing gaan zoeken, want in het binnenland 1 tot 2 32 graden. En er is vanavond en vannacht, dat zei ik eerder al, kans op een onweersbui. Maar het is plaatselijk. Het zijn geen algemene onweersbuien die tot ontwikkeling komen. Maar lokaal kan het dus wel tot

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
2: Yes, I speak a bit English, yes.
1: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heen mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant bluf, nee? Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.

0: En nu gaat de emotie helemaal boven komen. Nu gaat het, ja, het gaat beginnen. Het gaat beginnen. Ja. Meestal is het dan ook te laat. Only miss you when you're gone. Hard to get, ook een beetje leuk natuurlijk. David Guetta, Teddy Swims and Tones en I. En dat was Gone, Gone, Gone.
1: De geschiedenis van vandaag.
0: Ja, ik weet eigenlijk zelf niet wat er nu gaat komen. Ik weet enkel dat het donderdag is. Ik weet dat het 18 juni is, 2026. Maar volgens mij is er in het verleden wel wat gebeurd.
2: Dat is zeker waar. En het waren zelf gekke dingen. Want in 1928, op 18 juni, was Emilia Earhart. Zegt jou dat iets, die naam?
0: Emilia Earhart?
2: Ja.
0: Is dat een zangeres?
2: Nee.
0: Ik weet het niet.
2: Nee, het was een pilote.
0: Een pilote?
2: Ja.
0: Wat heeft hij gedaan?
2: Ze was de eerste vrouw die ooit over de Atlantische Oceaan vloog.
0: Spannend momentje.
2: Ja, ze was ook al de eerste persoon die ooit over de Stille Oceaan vloog. En een paar jaar later, in 1937, wilde ze ook de eerste persoon zijn die de langste vlucht maakte. Maar dat is niet goed afgelopen.
0: Oei, was nee. met een overlijden.
2: Wel, ze weten het niet.
0: Ah, ze hebben ze nooit teruggevonden.
2: Ze is verdwenen. Ja, ze is nooit teruggevonden.
0: Maar ze heeft wel heel veel boeiende verhalen kunnen vertellen op familiefeesten.
2: Ja, dat
0: ze heeft heel veel dingen op haar cv kunnen zetten. Goed, nog andere nieuwtjes, 18 juni?
2: Ja, klopt. Ik ga misschien iets laten afspelen. Iets wat je hoogstwaarschijnlijk ook zal herkennen als ik dit laat horen.
0: ABBA.
2: Ja, ABBA.
0: Waterloo.
2: Ja. Ja. En over wat gaat dat dan?
0: Waterloo. Nee, over Waterloo.
2: Ja, ja.
0: Ah, is het over Waterloo?
2: Het gaat over Waterloo, inderdaad. Want op 18 juni 1815 was het vandaag gewoon de Slag van Waterloo.
0: Heel veel mensen zijn er overleden, hè?
2: Ja,
0: dat is gigantisch.
2: Ik heb hier de cijfers bij. Napoleon verloor zo'n 25.000 man.
0: Ah ja, dat was met Napoleon was er ook bij. Ja, ja, dat is juist.
2: Oh. En die zat ook bij. Die was wat vertraagd door de hevige regenval.
0: Hoe bedoel je?
2: Ja, ik weet het ook niet. Het was blijkbaar aan het regenen en die dacht, ja, ik had een dagje moeten uitstellen.
0: Ah, dus die slag stond eigenlijk gepland op een andere dag.
2: Ja, ik dacht dat 17 juni was. Ja, maar het regende. Ja, dat gaat niet dan.
0: We gaan even wachten. Is dat wel oké? Dankjewel voor deze toch wel boeiende bijdrage. Ach, de geschiedenis van...

miles away. Nog een aantal minuten en het is van dat. De Summer Beat 1000. Vandaag zijn we ondertussen dag 4 in week 1. 1000 nummertjes hebben wij te draaien in de Summer Beat. Jawel, 1000. Gisteren zijn we geëindigd op 701. Stond Justin Bieber. En wat er op 700 staat, wel, dat ga je zo meteen te weten komen. Bij

0: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Top!
3: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de topheadlines en die krijg je van Bart. Een goedemorgen, Bart.
4: Goedemorgen. Je betaalt binnenkort meer voor verkeersboetes. Vanaf 1 juli bevestigt justitieminister Annelies Verlinde. Een kleine snelheidsboete kost je dan €74 in plaats van 68. En bellen achter het stuur gaat van 182 naar meer dan €200. Als je bij alcoholcontroles positief blaast, meer dan 0,5 promille, betaal je nu €217. Vanaf 0,8 promille is dat bijna €480. De federale regering verhoogt dus vooral de onmiddellijke inningen met 10%. Zo gaat er meer geld naar onze staatskas, gemiddeld €50 miljoen per jaar. Verkeersexperts denken niet dat die hogere boetes het verkeer veiliger gaan maken, maar eerder wel het verhogen van de controles, waardoor dus de pakkans stijgt. Er staan te veel sociale woningen leeg. Op dit moment zo'n 11.000, sommige zelfs langer dan een half jaar, terwijl 215.000 mensen op die wachtlijst staan voor zo'n sociale woning. En de leegstand stijgt jaar na jaar. Komt vooral omdat veel van die huizen worden gerenoveerd of zelfs een complete make-over krijgen, zegt bevoegd minister Hans Bonte van Vooruit. Omdat ze verouderd zijn, die woningen, waardoor die energie verslinden. Om die leegstand aan te pakken, moeten huurders bij sommige verbouwingen wel niet meer verhuizen, wat vroeger wel het geval was. En op het WK voetbal hebben Portugal en Cristiano Ronaldo een start toch wel een beetje gemist. Ze speelden in hun openingswedstrijd in Houston maar 1-1 gelijk gisteravond tegen Congo. Beter ging het met de Engelse voetbalster Harry Kane, die scoorde 2 keer tegen Kroatië. En Engeland won gisteravond uiteindelijk met 4-2. Afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil. Het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm dit weekend. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het dan tropisch, zomers, zonnig, warm, maxima tot 36 graden. Maar als je het echt frisser wil, dan kan je misschien naar Schotland gaan. Daar is het maar 15 graden.
3: Er zijn nog 3 plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 19 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E19 richting Brussel dan. Een kwartier bijtellen tussen Zemst en Machelen. En tot slot nog op de A12 richting Boom. Daar 11 minuten extra tussen de Kontichtse Steenweg en Aarselaar. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 10 minuten.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
3: Waar waren we gebleven in onze Summer Beat 1000? Ah ja, juist, bij nummer 700. DJ Snake en Selena Gomez, Taki Taki.
5: Top.

Usher, maar dan wel in de Red One remix met More op 699. Hallo, hallo. Goeie zonnige morgen op deze donderdag 18 juni. Nog één dikke week en de zomervakantie gaat beginnen. Ik heb er zoveel zin in en niet enkel in die zomervakantie, maar ook in vandaag. Het weer is fantastisch, ik mag geweldige zomernummers draaien en ik mag ook weer een zwembad weggeven vandaag. Je weet het, goed luisteren naar het plonsje en als je dat hoort, moet je maar bommetje doorsturen in de Top Radio BE-app. Zeg, nu mag je mij iets anders laten weten via die Top Radio BE-app, want ik vraag me af waar jij de Summer Beat 1000 volgt vandaag. Is het op het werk? Is het op vakantie of ben je onderweg naar vakantie? Is het in de tuin, lekker aan het chillen? Of ja, misschien ben je aan het blokken of aan het studeren, want het, je zou het gaan vergeten, het is blok. Dus zijn er blokkers onder ons? Ik ben zeer benieuwd, laat het maar weten. Nu verder met onze Summer Beat 1000. Met zometeen DJ Jean en Every Single Day. Na deze geweldige zomerschijf. Dit is The Evener op 698 met Fade Out Lines.

0: DJ John. Met Every Single Day op 697. Zeg, ik vroeg me af waar jij deze Summer Beat 1000 volgt. Leuk om te lezen. Marian die is erbij. Zij is onthaalmama. Terwijl ze de kindjes verzorgt, staat top op. En nu hoopt ze ook om dat zwembad nog te winnen. Kim uit Aalter die is IKEA-kasten in elkaar aan het steken. Gelukkig is er top om het allemaal wat aangenamer te maken. En dan heb je nog Leen uit Herentals. Die is thuis aan het poetsen, zodat alles fris is tegen die warme dagen. En dat ze dan op haar gemakje, hopelijk, aan haar toekomstig zwembad kan liggen. Leuk dat je er allemaal bij bent. En over dat zwembad gesproken.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Ik geef nog voor 11 uur een zwembad. Of ja, of een zwemband weg natuurlijk. Dus beide pinken zijn als je een plons hoort. Voor 11 uur komt dat er zeker nog aan. En nu op plek 696 Joey Negro. En die wil graag dat er een moveke op hem gemaakt wordt. Ja, echte playboy, de Joey.
1: Het is tijd voor een overdosis girl power. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
2: Honestly, I thought we were lucky.
1: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
2: You cannot give up on me.
1: Top. We make you move.
3: Mannekes.
4: Bompi.
3: Ik ga schilderen.
4: Nee, Bompi. We gaan klussen.
3: Schilderen.
4: Klussen.
3: Schilderen.
4: Klussen.
3: Schilderen.
4: Klussen.
3: Mannekes.
4: Moeder.
3: Schilderen is ook klussen.
4: Oh ja.
3: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
4: 25?
5: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
7: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
7: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen?
12: Hoe praat hij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vind je vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
16: Midas, je kan altijd vooruit.
17: Summer Beat 1000.
1: Top!
17: We make you move!
1: 696.

Joey Negro met Make a Move on Me op 696. Tijd voor Major Lazer nu, of Major Lazer, amai, nu in de lijst. Ze staan er maar liefst 6 keer in. En als ik aan Major Lazer denk, dan hoor ik automatisch dit hier.

fan van bent, dan heb ik goed nieuws, want die staat nog hoger in onze Summer Beat 1000. Dus die komt er komende weken nog zeker en vast aan. Nu op 695. Het doorbraaknummer van Major Lazer. Het is niet zo wat in de stijl dat we gewoon zijn van hun, maar daarom niet minder goed. Lang geleden deze Get Free en dat samen met Amber Dawn Kaufman.

0: varkensburgers voor maar 1,99 euro, avocado voor maar 99 cent en nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
3: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
5: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
6: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
5: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
6: Ah, wat kost dat ongeveer?
5: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
6: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
9: Excuse me,
5: ja.
9: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Dit is Top.
12: Your summer beat.
11: Bibo van Leliendaal.
12: Summer 1000.
11: Top.
12: We make you move.
11: 600, 3.

kent Mojo vooral van zijn Lady Hear Me Tonight. Maar deze is ook wel echt goed, hè. Chillin' op 692. Voor het volgende nummer in de lijst moeten we even terug naar december 2014. Toen kwam Philip George uit met zijn eerste single ooit. En daarvoor had hij een sample gebruikt van Stevie Wonder, My Cheery Amor. Of My Cheery Amor. Het is een mega hit geworden, niet enkel in de UK, van waar hij afkomstig is, maar ook hier in België deed hij het heel goed. En ik vind het heel fijn om hem nog eens te mogen draaien. Dit is Philip George met Wish You Were Mine op plek 691 in onze Summer Beat 1000. Oh, yeah.

0: De Summer Beat 1000. Overzicht 700.
1: DJ Snake, Selena Gomez met Taki Taki.
0: 699.
1: Die was voor Usher met More, maar dan wel in een andere versie van de Red One remix.
0: 698.
1: Ah, hier ga ik goed op als dat opstaat in de tuin. Zonnetje, cocktail in de hand, fade out lines.
0: 697.
1: DJ Jean met Every Single Day.
0: 696.
1: Joey Negro met Make a Move on Me.
0: 695.
1: De doorbraakhit van Major Lazer, hier Get Free.
0: 694.
1: GCA met I Begin to Wonder.
0: 693.
1: De geweldige stem van Rita Ora samen met Sigma en Coming Home.
0: 692.
1: Mojo met Chillin.
0: 691.
1: En hier net nog gehoord deze Philip George met Wish That You Were Mine. En we gaan verder met de lijst met nu de United Nations met Out of Touch.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: De perfecte lengte, prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Ja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Ik raag dan niet om u, hè.
8: Staat ik tot dusjes gezet. Kijk de kibbe hostes, aftrucks en locristi.
7: Gooses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist zien, wij.
7: www.gooseshaftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
8: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
7: Gooses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
9: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
10: Yeah. Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
11: Techno.
0: Das Techno and More. And More. And More. Luister naar Top Techno via

0: Ja, het is weer gebeurd, hè. Er is een plonsje gevallen. Dus we gaan spelen.
1: Zwembad of zwemband.
0: En ik ga dat doen met de tiende die bommetje heeft doorgestuurd. En dat is Brian. Dag, Brian.
2: Goedemiddag, Thibau.
0: Zeg, jij mag daar niet te veel lawaai maken, want je bent op je werk, hè?
2: Ja, dat klopt. Momenteel ben ik aan het werk in de garage.
0: Oké, dus je hebt je even aan de kant gezet op je gemakske.
2: Ja, dat klopt. Even de collega's aan het werk gelaten.
0: Slim gezien. Zeg, wat zou je graag willen winnen? Een zwembad of een zwemband?
2: Oh, op zich maakt het niet zoveel uit. Maar als het een zwemband wordt, dan haal ik er mijzelf een zwembad voor en omgekeerd. Maar liefst een zwembad.
0: Oké, maar voilà, dat is wel de spirit. Ga je nog op vakantie ook deze zomer?
2: Ja, dan dit jaar gaan we 4 dagjes naar Frankrijk en daarna gaan we naar de zee. Dus de zwemband zou ook van pas komen.
0: Voilà, kijk, ze kunnen alle twee van pas komen. Goed, we gaan spelen. Ik ga draaien aan het rad. Jij mag voor mij aftellen.
2: 3, 2, 1.
0: Oké, hier gaan we. En we zijn bezig. Op wat landt het? Zwembad of zwemband? Oeh, Brian, jij wint.
1: Zwemband.
0: Het is een zwemband geworden.
2: Ah, maar dat is de ene keer.
0: Maar voilà, kijk, daarmee kan je zeker ook in de zee terecht, hè, met die zwemband van top.
2: Ja, wel, dat gaan we zeker doen.
0: Voilà, kijk. Komt er direct aan die zwemband. En nog veel succes vandaag op het werk. En geniet van die vakantie.
2: Ja, dankjewel, Thibau.
0: Dag, Brian.
1: Dag. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. 600

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Dit is Stop!
5: Meer en meer drugsgebruik in onze nachtclubs. Bart vertelt je er alles over. Een goeiemorgen, Bart.
6: Een goeiemorgen. Al maar meer mensen in Vlaanderen die geregeld uitgaan naar clubs, dansfeesten of festivals, die geven toe dat ze illegale drugs gebruiken. Het zijn er opvallend meer dan 10 jaar geleden, zegt het VAD, dat is het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Het gaat dan onder meer om cannabis, ecstasy en vaker ook ketamine, dat je gezondheid echt wel beschadigt als je het lang gebruikt. Toch drinken uitgaanders nog altijd het meeste alcohol, zoals bier en cocktails. Het Vlaams Expertisecentrum voor alcohol en drugs ziet dat vooral jonge feestvierders tussen 18 en 24 jaar geregeld binge drinken of veel alcohol dus op korte tijd. Op het metalfestival Graspop in Dessel is een man van 47 ziek geworden en daarna gestorven in het ziekenhuis. Dat bevestigt de organisator. De man voelde zich vanmorgen op een van de campings plotseling niet goed. De hulpdiensten kwamen bijzonder snel naar het metalfestival en probeerden de man nog te helpen. Ze brachten hem met spoed naar het ziekenhuis, maar de man van 47 overleed iets later. Alles wijst volgens de dokters op een natuurlijke dood. En dan nog atletiek, want Nafi Tiam, een van onze topatleten, start opnieuw in competitie. Het laatste weekend van juni is dat, op een atletiekmeeting in Ratingen in Duitsland. Dat staat op de website van de organisatie. Nafi Tiam, onze drievoudige Olympische kampioene op de zevenkamp, kwam niet meer in actie sinds het mislukte WK in Tokio. Dat was in september van vorig jaar. En als je Tiam zelf aan het werk wil zien in ons land, dan moet je woensdag 15 juli naar Luik gaan. Daar neemt ze deel aan een internationale meeting. We genieten van een uitbundige zon tot vanavond laat. De warme maxima tot 33 graden. Aan zee is het koeler, 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het dan opnieuw wat minder warm, zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het zomers en zonnig warm, maximaal tot 36 graden.
5: Nog 3 plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. 16 minuten kwijt tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot nog op de E17 richting Antwerpen. Een kwartier bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
7: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
5: Robin Schulz komt eraan met misschien wel zijn beste zomerplaat ooit gemaakt. Sun Goes Down na de Black Eyed Peas met Don't You Worry.
8: Top. Dit is Top.
9: We make you move.
8: 687.

0: meester van de zomerse muziek. Deze Robin Schulz met Sun Goes Down.
1: De Summer Beat 1000.
0: Ik ben weer heel goed gezien vandaag. Ik heb al een zwemband weggegeven aan luisteraar Brian uit Lembeek. Maar kijk, het kan niet op. Het is goed weer. Ik ga er nog één weggeven vandaag. Allee, een zwembad of een zwembad dan. Een zwemband. Nog voor 1 uur gaat er nog eentje de deur uit. Dus zeker blijven luisteren. En het kan nog niet op. Want ik ga het komende uur ook nog een duo-ticket weggeven voor een festival in België. Ja, over welk festival en hoe je kan winnen?
1: Dit is top.
0: Daarvoor ga je moeten blijven hangen natuurlijk. Met nu Superfunk, de Young MC op 685.

0: Deze sunroof past perfect als zo achtergrondmuziek of zo in een beachbar.
1: De beste zomerbar van Vlaanderen.
0: Weet dat onze Wouter de Vries nog op zoek is naar de beste zomerbar van Vlaanderen. Als jij jouw favoriete zomerbar wil nomineren, dan kan je dat doen via de Topradio BE-app of via onze website topradio.be. En wie weet kan je binnenkort wel genieten van een stelletje op het terras van je favoriete zomerbar. Want Stella, die hebben nu iets heel vreemd aangekondigd, een limited edition. Stella, luister goed. Met aardbeiensmaak. Ja. Het is voorlopig wel enkel te verkrijgen in de UK, maar u weet, komt het wel naar hier. Wie nu ook naar hier komt, is Jamiroquai. Ze komen eraan.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Karakter, jij aan mijn stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
11: Meer info op IKEA.be.
13: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
14: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
13: Dus we groeien.
14: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
13: Dan is dit jouw moment.
14: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Het heeft lang geduurd voor ik ze echt deftig kon uitspreken. Jamiroquai kan het nog altijd niet, denk ik. Little L.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Dan geef ik een duo-ticket weg voor het Ten Dance Festival in Capelle. Mega leuk, heel gezellig festival. Als je daar nog niet bent geweest, het is echt wel de moeite. Zometeen vertel ik dus hoe je kan winnen. Straks ook de nummer 681 in de lijst. En die is voor iemand die zichzelf altijd aankondigt in een liedje. Dus ik ga hem dat zelf ook gewoon laten doen. Nu eerst nog nummer 682 in de Summer Beat 1000. En die is voor Galeon. En So I Begin.

0: Okay, Jazzy on.
1: What? Time flies when having fun. We hebben weer al 10 nummers achter de rug.
2: De Summer Beat 1000. Overzicht 690.
1: United Nations en Out of Touch.
2: 689.
1: Ik vergeet altijd dat deze bestaat. Rihanna en Pon de Replay.
2: 688.
1: Zomerbare vibes deze. Because You Move Me. Till Licker en Hellsloot.
2: 687. Don't you worry.
1: Ah, dat is een happy vibe deze, hè? Black Eyed Peas, Don't You Worry.
2: 686.
1: De meester van de zomerse muziek, Robin Schulz, Sun Goes Down.
2: 685.
1: Superfunk en The Young MC.
2: 684. I got my head out the
1: sunroof. Sunroof past perfect bij het weer van vandaag. Loud Luxury Remix, Nicky Yor.
2: 683.
1: Nu moet ik die naam weer uitspreken. Jamiroquai met Little L.
2: 682.
1: Kalian en So I Begin.
2: 681. Talk dirty to me. En

0: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
1: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
0: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
4: Hoor je het niet? Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

De Summer Beat 1000, 679.

0: Toen Britney nog in haar prime was. Toxic. Top. Your summer beach. Zeg even iets anders. Heb jij al plannen op zaterdag 1 augustus? Als je agenda nog vrij is, dan moet je nu even opletten, want ik ga een duo-ticket weggeven voor Ten Dance. Dat is zo'n gezellig hard dance festival in Capelle met onder andere Pat B, DJ Frank, Yves de Ruiter, maar ook nog iemand anders die daar afsluit. En als je het duo-ticket wil winnen, dan weet je best wie dat is. Maar ik kan je ook helpen, want ik ga een vraag stellen over die DJ. En als je daar het juiste antwoord op weet, dan win jij die duo-tickets. Je mag me dat laten weten via de Top Radio BE-app. En die vraag luidt als volgt. Welke Belgische hardstyle DJ, die dus ook op Ten Dance op het podium staat, heet eigenlijk Koen Bouweraerts? En zijn DJ-naam kan je ook afleiden uit zijn voornaam. Dus wie zoek ik? Weet jij het antwoord? Stuur het dan gewoon door via de Top Radio BE-app. De zevende die het juiste antwoord instuurt, die krijgt de ticket.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.
3: Hallo, Key to Party. Kan ik u helpen?
4: Yes, I speak a bit English, yes.
3: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
4: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
5: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
6: Amai, daar regent hier binnen.
7: Oh, zwaansnanny.
6: Jawel, er staan er niet meer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
6: Dakmeester?
7: Ja.
6: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
7: Dakmeester. Zwaans naar wie jij?
8: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkitschclub.be. 15 jaar Camping Kitsch Club. Dat wilde niet missen.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende. Of begin.be.
1: Je luistert naar de

0: Narcotic Trust met I Like It op plek 678 in de Summer Beat 1000. Top. Your Summer Beat. Zeg, jij kon een duo-ticket winnen voor Ten Dance Festival op 1 augustus. Je moest gewoon laten weten naar welke Belgische DJ ik op zoek was. Ik zocht de naam van DJ Koen Bouweraerts. Wie of wat is Koen Bouweraerts? Er zijn heel veel juiste antwoorden binnengekomen. Het juiste antwoord was DJ Koenen, of gewoon Koenen mocht ook. Thomas uit Erpenmeren was de zevende die het juiste antwoord doorstuurde, dus die krijgt de tickets. Hou de app in de gaten, Thomas, of je mail, want die tickets die komen eraan. Nu is het tijd voor Dimitri Vegas en Like Mike op 677.
1: Neo.
2: Yo, as in Dimitri Vegas.

0: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Kessie, Keno, lekker op de camping.
8: Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Dit is Top!
10: Goedemiddag, het is 12 uur, tijd voor de topheadlines en die krijg je van Bart. Een goedemiddag, Bart.
11: Goedemiddag. Gelijke kansencentrum Unia noteerde vorig jaar meer dan 8000 klachten. Dat zijn er minstens 20 per dag. De meeste van die gevallen gaan over discriminatie en haat. Die worden wel snel opgelost door te praten en te onderhandelen. Bijvoorbeeld bij pesterij op het werk of bij toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Als het echt nodig is, stapt Unia naar de rechter om een complex probleem juridisch aan te pakken. Zo'n 7 op de 10 van de slachtoffers krijgen echt wel erkenning dat ze worden gepest of gehaat, blijkt uit onderzoek van de Franstalige Universiteit van Louvain-la-Neuve. Al maar meer mensen in Vlaanderen die geregeld uitgaan naar clubs, dansfeesten of festivals geven toe dat ze illegale drugs gebruiken. Het zijn er opvallend meer dan 10 jaar geleden, zegt het VAD. Dat is het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Het gaat dan onder meer om cannabis, ecstasy en vaker ook ketamine, dat je gezondheid echt wel beschadigt als je het lang gebruikt. Toch drinken uitgaanders nog altijd het meeste alcohol, zoals bier en cocktails, en is dat de ideale drug voor hen? Het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs ziet dat vooral jonge feestvierders tussen 18 en 24 jaar geregeld binge drinken of veel alcohol op korte tijd. En voetbalsupporters letten maar goed op als ze tickets kopen voor de wereldbeker in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het cyberbeveiligingsplatform Silent Push kon al 300 frauduleuze websites oprollen. De FBI waarschuwde eind mei al voor die misleidende ticketsites. De Amerikaanse Veiligheidsdienst kreeg al veel klachten binnen van voetbalfans die honderden tot enkele duizenden dollars verloren aan valse toegangskaartjes voor dat WK. FIFA raadt fans aan om enkel via hun officiële website tickets of andere deals te kopen of te bekijken. Een zonovergoten namiddag bij 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. Vanavond kans op onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn. Morgen opnieuw zeer zonnig en warm tot 35 graden. Vanaf de vooravond kunnen er morgen opnieuw serieuze onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Ook in het weekend schijnt de zon volop bij 33 graden. Aan zee iets koeler, 22 graden op zaterdag en 27 op zondag. Maandag blijft het zonnig en tropisch warm, tot 36 graden.
10: Het is druk op onze Vlaamse snelwegen. 4 plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de E40 richting Brussel, daar is een ongeval gebeurd tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Reken daar 25 minuten bij. Op de E17 richting Antwerpen dan, 19 minuten bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Nog op de Antwerpse ring richting Nederland, 19 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederlands, 19 minuten ook kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
12: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
10: Ik heb hier nog een zwembad liggen dat weg moet. Nog voor 1 uur gaat die de deur uit. Eerst nog Stromae en Tafet.
12: Top. 675.

0: Maestro, of beter gezegd Stromae met Tafet.
1: De Summer Beat 1000.
0: Ja, het komende uur kan jij weer een zwembad of een zwemband winnen hier. Maar geen paniek, je moet het pas sturen als je een plons hoort. En het is nog niet voor direct hoor. Dus geen paniek als je nu de Top Radio BE app niet bij de hand hebt. Eerst gaan we nog wat muziek draaien. Whistle, Jax Jones en Callum Scott komt eraan. Oeps,

0: Calvin Harris en Ellie Goulding op 673 met Miracle. En ja, ik ben stout geweest, hè. Ik heb het plonsje laten horen wanneer niemand het verwachtte.
1: Zwembad of zwemband.
0: En we gaan dus een spelletje spelen en ik ga dat doen met Shari. Dag Shari.
2: Dag Thibaut, hallo.
0: Hallo, zeg, wat staat er vandaag nog op de planning op deze zonnige dag?
2: Op controle gaan in het ziekenhuis, want ik ben zwanger en dan een beetje in de tuin zitten, denk ik.
0: Oh, zwanger, proficiat.
2: Ja, dankjewel.
0: Weet je al wat het is? Of is het een jongen of een meisje?
2: Het is voor de tweede keer een meisje.
0: Oh, leuk, dat is fijn. Oh, dat is tof. En daarna in de tuin gaan hangen in het zonnetje. Is er daar nog plek voor een zwembad?
2: Zeker en vast. Ja.
0: Dus ik neem ook aan dat je het liefst van al tussen de twee, tussen een zwemband en een zwembad, dat je liefst een zwembad zou winnen.
2: Ja, liefst een zwembad.
0: Oké. Voordat we gaan spelen heb ik nog één vraagje. Ga je nog op vakantie? Want ja, het is zo goed weer. Dan denk je al aan vakantie natuurlijk.
2: Binnen twee weken gaan we wel nog eens naar Spanje gaan. Met mijn enige dochter momenteel. Ja. En daarna is het thuisblijven tot het
0: van dat is. Ja. Oké. Dus de laatste keer met z'n drietjes op vakantie eigenlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké. Goed, maar we gaan spelen nu. We gaan spelen zwembad of zwemband. Ik ga me begeven naar het rad. Jij mag voor mij aftellen als dat goed is.
2: Ja.
0: Doe maar.
2: 3, 2, 1.
0: Oké. Daar gaat hij. Dat is altijd spannend, hè? Zo op wat gaat het eindigen? En... Oh, wat is het?
1: Zwemband.
0: Het is een zwemband geworden, Shari.
2: Oh.
0: Ja, geen zwembad. Ja, maar toch nog altijd leuk, toch?
2: Een zwemband. Het is leuk om mee te nemen.
0: Voilà, naar Spanje kan je het meenemen. Er staat top op. En dan in Spanje met top op de achtergrond ook. Dat gaat fantastisch zijn.
2: Ja, dat is lief. Dankjewel.
0: Voilà. We sturen hem op en take care.
2: Oké, dankjewel.
0: Zeg, bye-bye.
2: Dag.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Mannekes. Bombi. Ik ga schilderen.
5: Nee, Bombi. We gaan klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Mannekes.
5: Moeder.
4: Schilderen is ook klussen.
5: Oh ja.
4: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
5: 25?
6: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik ga waar is ons hotel just?
12: Oh, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Ah, oh, top hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
14: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
15: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
14: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
15: Nou, blijf gaan.
14: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
16: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
17: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
18: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
19: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
21: Midas, je kan altijd vooruit.
22: Summer Beat.
23: Top.
22: We make you move.
23: 671.

0: We hebben er weer 10 gehad. Dit was Mike Perry en Shai Martin met The Ocean. Tijd voor een overzicht.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 680.
0: 680 is er voor My Love. Oh, het systeem zit eventjes vast. We gaan eventjes door gewoon. Met 670. Zometeen komt het overzicht er zeker en vast aan. Dit is Clarity van Zed en Foxes.

0: Jij hebt nog een overzicht van mij te goed. Dit was 670, Clarity, Z en Foxes.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 680.
0: Was voor Route 94 en My Love.
1: 679.
0: Britney Bitch of Britney Spears lever met Toxic.
1: 678.
0: Was fijn om deze nog eens terug te horen naar Codic Trust met I Like It.
1: 677.
0: Wat een trio ook weer. Dimitri Vegas, Like Mike en Neo met Mexico.
1: 676.
0: It's Love of Trippin' van Goldrix en Andrea Brown.
1: 675.
0: De Maestro of Stromae met Tafet.
1: 674. Baby, if we only got
0: tonight. Callum Scott en Jax Jones met Whistle.
1: 673.
0: Dit is een echte gouden duo. Calvin Harris en Ellie Goulding met Miracle.
1: 672.
0: Always and Forever van Chocolate Puma.
1: 671.
0: Ah, een van mijn favorietjes van Mike Perry deze. Ocean. Echte zomerschijf dit. En we gaan verder met de lijst. 669. En die is voor Jay Sean en Lil Wayne.

0: 669 in onze Summer Beat 1000. Er zijn nog twee plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 26 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot nog op de E17 richting Antwerpen. 23 minuten bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay

0: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA. IKEA.
8: Meer info op ikea.be.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
14: Ritchie, citroen met framboos.
15: Ritchie, Belgische limonade.

0: Reggie and Jake Reese. Met Ellie op 677 in de Summer Beat 1000.
1: De Summer Beat 1000.
0: En het is al een heel drukke dag geweest hier in de Summer Beat 1000. Eén zwemband, nog een zwemband, één duo-ticket voor Tendence. Allemaal al weggegeven en dat terwijl de beste zomerhits passeren. Ondertussen is het ook al 25 graden buiten en het kwik gaat alleen nog maar stijgen. Ik zou kunnen zeggen... I'm in Miami, bitch. Ja, zo warm als in Miami gaat het hier vandaag worden. Let the bass kick in Miami Beach van LMFAO nu op plek 666.

0: 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, joh.
2: Jai. Dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureert u een trap online en je hebt direct uw richtprijs.
1: Trappen op Maat. .be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Zeg, zit je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
4: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
3: Waar wacht je nog op?
5: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
6: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
7: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
8: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
9: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
10: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
13: Ik raag dan niet om uges, hè.
14: Ze had katholduskis gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
13: Goosses, mijn geen op nein.
14: Het moet weer al juist te zien, hè.
13: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
14: Dat kun je niet voor sukkel, hè.
13: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
15: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.
16: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
17: Ja, vent, ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
16: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
17: Sun wie?
16: Sun Systems.
18: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
17: Ja, chique ding is dat, hè.
16: Sun Systems. Ja, hallo maat.
19: Hallo met Atilex.
20: Ik ben op zoek naar een kabel.
19: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
20: Nu ben ik de draad kwijt.
19: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
21: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
22: Top! We make you move! 665.

Summerbeat 1664. Jason Derulo. Right, left, drill.

niet de volledige Nederlandse versie van deze Konyo. Wel met Jason Derulo en Puri op 664 in onze Summer Beat 1000. Zeg, zometeen gaat Bart-Jan verder met de lijst. En hij mag opnieuw een zwemband of een zwembad weggeven. Dat is dus voor na 1 uur. Nu nog nummer 663 in onze lijst. En die is voor Kygo en Younger in de remix. Geniet van deze zonnige dag en tot morgen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
3: Dit is Stop!
4: Het is 1 uur, er zijn cijfers over de Hoge Raad voor Justitie. Vrouwtje, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De Hoge Raad voor Justitie kreeg vorig jaar een record aantal klachten binnen. Het opende meer dan 400 nieuwe dossiers. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. 66 klachten waren ook gegrond. De grootste frustratie is de lange duur van de procedures. Zo was er een zaak die al sinds 2023 aansleept, maar de behandeling staat pas gepland in 2030. Ook het gedrag van bepaalde magistraten is soms ondermaats. Het gaat dan bijvoorbeeld om een rechter die agressief reageerde. En het hoogste aantal meldingen over discriminatie en haat sinds corona. Gelijke Kansencentrum Unia noteerde er meer dan 8000. Dat zijn er minstens 20 per dag. De meeste gevallen van discriminatie en haat worden snel opgelost door te praten en te onderhandelen, bijvoorbeeld bij pesterijen op het werk of bij toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Als het echt nodig is, stapt Unia naar de rechter om een complex probleem juridisch aan te pakken. De Verenigde Staten gaan herbekijken welke troepen en militaire basis het in Europa wil houden. Dat heeft de Amerikaanse defensieminister Hegseth gezegd op een NAVO-top in Brussel. Volgens hem is de NAVO zijn doel kwijtgeraakt sinds het einde van de Koude Oorlog. De evaluatie van de militaire aanwezigheid zou iets minder dan 6 maanden duren. Eerder maakte de VS al bekend dat ze 50.000 troepen weghalen in Duitsland. NAVO-baas Mark Rutte reageert wel optimistisch. Hij zegt dat de Europese lidstaten de verdediging van Europa zelf zullen opvangen. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond wel kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
4: Ik heb 3 lange files. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 23 minuten. E17 gaat ook trager richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 22 minuten. En ik eindig op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel, 20 minuten extra rekenen.
3: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
4: Alles zit mee vandaag. Het weer, de temperatuur en de bijpassende hits in de Summer Beat 1000. We zweten samen deze namiddag. Hier is David Guetta.

0: Het was 2001, grote hit voor Slam en Lifetime.
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 670.
0: We hebben er 10 gehad, dus blikken we even terug. Deze hoorde je allemaal bij Thibaut daarnet. Zed en Foxes en Clarity.
1: 669. Baby, are you down?
0: Jay Sean en Little Wayne, leuke bende samen. Down.
1: 668.
0: Niet de grootste hit van Avicii, wel leuk om nog eens terug te horen. Deze Silhouette.
1: 667.
0: Reggie die zingt over zijn dochter. Die is vooral blij deze dagen met het nieuwe hondje, heb ik gezien. Ze hebben een nieuwe puppy in huis met alle gevolgen van dien. Er zou er beter een tv-programma rondgemaakt worden. Het zou nog lachen zijn, eerlijk gezegd. Dit was Ellie.
1: 666. I'm in Miami,
0: bitch. Chucky en die favoriete beat van LMFAO die je hoort in Let the Bass Kick in Miami, bitch.
1: 665.
0: Hier heb ik van genoten daarnet. Mooie zomersingle van Alize met Moi Lolita.
1: 664.
2: Coño.
0: Dit was Andere Koek. Coño. Zo zingt hij toch. Jason Derulo.
1: 663.
0: Younger in the Kygo remix. Senabuse.
1: 662. I just wanna
0: make you sweat. Deze kreeg je er net na 1 uur meteen te horen. David Guetta en Snoop Dogg. I just wanna make you sweat. In de dirty version werd sweat vervangen door een ander woordje.
1: 661.
0: En dan was de Slam 25 jaar oud, is dit. Lifetimes kreeg je in de Summer Beat 1000. Welkom en geniet samen met mij van de zomerse muziek, de temperatuur en misschien wel een zwembad voor jou.

0: We were staying in Paris to get away from your parents. Ik vind dat goed gerijmd. Ik vind dat mooi aan dat liedje van Chainsmokers. We waren goed voor een handvol hits, maar sindsdien horen we er niks meer van. Paris op 659 in de Summer Beat 1000. Ik beloof jou voor 2 uur vanmiddag nog een bommetje en dan is er dit te winnen.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
10: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
11: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
9: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op IKEA.be.
14: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
15: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
16: Peugeot. Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
17: En zo'n grote badeend?
16: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Het was een one-hit wonder, één keer maar een hit gescoord. September met Cry For You. En dan nu My Guilty Pleasure van dit uur. Het gaat over een liedje van Roger Sanchez. Het heet Turn On The Music. En het komt vooral ook omdat Bobby Farrell mee in de videoclip zat. Dat ik zo leuk vind om dit liedje nog eens te mogen draaien, ook al zie ik die clip nu niet. Bobby Farrell was de man binnen Boney M, ondertussen ook al overleden, maar die danste op een zo'n fantastisch leuke manier. Vandaar. 657.

0: Dit is hem. Jij luistert Top Radio. Dit is de Summer Beat 1000. Met Roger Sanchez, GTO en Turn On The Music. 657. Ik ga kijken naar Roger Sanchez, want die treedt op in ons land. In Lokeren is dat op de Vonnefeesten. De woensdag staat hij daar. Dat is de eerste week van augustus. Een gratis festival in Lokeren. En het is tof dat dat nog bestaat. Een gratis festival met grote namen. Waaronder dus Roger Sanchez, die ook komt optreden. Rond 11:15 begint hij zijn DJ-set daar op die woensdag, heb ik gezien. Op de weg gaat het traag. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 1:15 aanschuiven daar. Ook E17 gaat traag richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 24 minuten. En ook op de R1 moeizaam richting Nederland tussen Antwerpen-Linkeroever. Sint-Anna-Linkeroever moet dat zijn. En Antwerpen-West. 20 minuten extra daar.
1: Mannekes,
2: Bombie,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bombie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
12: 3, 2, 1.
13: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haren omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

Want dat bommetje kan jou een groot zwembad opleveren, dat weet je. Ze zijn meer dan 4 meter lang, 2,5 meter breed. Van die grote opzetzwembaden waar jij met het hele gezin kan van genieten. Je hebt 1 kans op 2 straks als je aan bod komt, want het is draaien aan het rad. En er staan eigenlijk evenveel vakjes op voor een zwembad als voor een zwemband. Wat eigenlijk een beetje troostprijs is. Alhoewel, ook dat is leuk om te krijgen natuurlijk. 665, allee.

Ik schrik doorheen de jaren hoeveel koortjes er gebruikt zijn in dansplaten. Al dan niet kinderkoortjes. Bakermat Bayana heet het op 654. Ja, het bommetje is geweest. Dus ik bel zo meteen met iemand die aan het rad mag draaien. De computer pikt er iemand uit. En hij of zij wint een zwemband. Of liever een zwembad.

0: Mo, zie je kabinetten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
3: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doe je met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Modu van.
1: Liquid dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
5: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Lewissen, mijn moot.
1: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
2: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de

0: zwembad of zwemwand.
1: Zo is dat. Het bommetje was daarnet gehoord door heel veel mensen en de computer pikte er Davina uit Staden uit. Davina, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Jij bent poetshulp in deze warme dagen, denk ik. Dat moet niet altijd makkelijk zijn. Hoe lossen jullie dat op?
2: Zoveel mogelijk klapstoors naar beneden, gordijnen dicht en zoveel mogelijk binnenwerken.
1: Ja, de werkplek een beetje koel houden en af en toe een extra drinkpauze, dat moet ook wel mogelijk zijn en toegelaten zijn, neem ik aan. Hè. Zeg iets anders, wij gaan spelen voor dat zwembad. Je weet, dat zijn vrij grote zwembaden. Ik moet het even checken. Heb jij een zwembrevet, Davina?
2: Ja.
1: Nee, maar vroeger op school was dat, hè? Vroeger, dan hadden we allemaal een zwembrevet. Hoeveel meter is dat bij jou?
2: 200 meter.
1: Ja, en dan stopte het.
2: Ja.
1: 200 meter, dat is denk ik 4 keer. Want 25 meter, zo 4 keer. Ik moet zeggen, ik heb niet veel beter. Ik denk dat het bij mij 1000 of zo wat is geweest. En daar moest ik mij dan al behoorlijk voor inspannen. Enfin, we gaan aan het rad draaien. Ik moet er ook nog even bij zeggen dat het rad vandaag nog niet echt in goede stemming was. Want bij Thibaut was het 2 keer zwemband. Ik hoop dat jij zwembad draait. Wil jij aftellen, dan draai ik aan het rad.
2: Ja.
1: Zeg maar.
2: 3, 2, 1.
3: Here we go.
1: Het rad staat hier rechts van mij. En we gaan kijken waar hij eindigt. Is het voor de eerste keer vandaag zwembad of zwemband? Beste Davina, het is ook nu weer...
0: Zwemband.
1: Zwemband. Op zich een leuke prijs, maar ik had misschien liever jou een zwembad gegeven met die warme temperaturen, maar dat zwembandje is ook wel leuk. Ik wens je nog een fijne werkdag.
2: Dank u wel.
1: Dag.
0: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Stop!
4: Het is 2 uur en Fraukje Kaljon begint het nieuws in Sint-Truiden. Dag Fraukje, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De stad Sint-Truiden wil zich burgerlijke partij stellen als blijkt dat de omgeving een rol speelde bij het dodelijke ongeval gisteren. Een jongen van 13 kwam om het leven toen hij met zijn fiets bij een oversteekplaats werd aangereden. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, maar het zou kunnen dat de overgroeide bermen een impact hadden. Volgens de burgemeester was het agentschap Wegen en Verkeer al meerdere keren verwittigd over de gevaarlijke situatie, maar zonder resultaat. Het parket onderzoekt intussen het ongeval. De Oekraïnse president Zelensky is in Brussel ontvangen door onze premier De Wever, defensieminister Franke en buitenlandminister Prevot. Ze hebben besproken hoe ons land Oekraïne kan helpen in de oorlog met Rusland. Franke bevestigde onder meer dat eind dit jaar de eerste Belgische F-16's naar Oekraïne vertrekken. Zelensky is intussen aangekomen op het Koninklijk Paleis voor een lunch met koning Filip. En dan naar ons voetbal. Landskampioen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk openen het nieuwe voetbalseizoen op vrijdag 7 augustus. Dat maakte de Pro League bekend tijdens de kalendervoorstelling. Op zaterdag trekt bekerwinnaar Union naar Westerlo en speelt Standaard tegen Cercle Brugge. Op zondag is het dan AA Gent tegen KV Mechelen, Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp sluit de eerste speeldag af tegen SK Beveren, vorig jaar de ongeslagen kampioen in 1B. De competitie is dit jaar voor het eerst weer zonder play-offs. En onze nationale voetbalvrouwen spelen in de eerste WK-kwalificatieronde tegen Polen begin oktober. Dat is zo net geloot. Als ze winnen moeten ze nog een tweede en laatste play-off-ronde spelen. En dat zal tegen de winnaar van het duel tussen Kazachstan en Ierland zijn. Dat is een haalbare kaart voor onze Flames en dus ook een goede kans om zich voor het eerst te plaatsen voor het WK-vrouwenvoetbal. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
4: Het is nooit leuk om in de file te staan en al zeker niet op dagen als vandaag en er is bijzonder veel file. Daarom beperk ik mij tot alles langer dan een half uur. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout momenteel 1 uur en 10 minuten. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West 1 uur aanschuiven daar. En op de A12 richting Antwerpen tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid ook 1.5 uur. Het kan op andere plaatsen ook, maar minder dan 30 minuten.
6: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Twijfelen we wel nog over de beste 20? Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
4: Met dit uur zelfs de jeugd van tegenwoordig met Get Spanish in de lijst. Ook Fred Again beginnen dit uur met Marshmallow en Khalid.
6: Top.
7: Dit is Top. 50.

0: Kijk, Fred Again is een krak in het doen denken dat die liedjes helemaal van hem zijn. Dat is meestal niet zo. Hij pikt die van lang geleden, iedereen is dat vergeten, en dan zegt hij, dat is van mij. Het was 1995 het origineel, en dat origineel klonk toen zo. Jawel. Eén hitje, Billy Ray Martin, maar het bleef wel hangen, deze Your Loving Arms Around Me. Andy Fred Again, die viste dat goed op. 649 stond hij. En dan nu is het tijd om jouw beste Spaans boven te halen. Vooral het zinnetje... Hallo! Sorry, opnieuw. Het leukste zinnetje is... Hola! Supermercado, want je hoort dat allemaal bij de jeugd van tegenwoordig.
1: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo.

even het gaspedaal in. Maar dit is hem. De perfecte soundtrack bij je zonnige donderdagnamiddag. Jij luistert op en dit is de Summer Beat 1000. Nog tot volgende week vrijdag is dit alles wat je maar kan van dromen. En het mag ook een beetje luider als het van DJ Fresh en Sean Evans afhangt. Op 646 staan ze.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor
5: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
4: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
7: 4.000?
6: Ça va toch, dat is €20.
7: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Kissy, Keno, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
11: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Auto 5.
13: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
14: Auto 5.
15: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
17: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
18: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
19: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
18: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
17: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
20: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
21: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
20: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
21: En klanten altijd tevreden.
20: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
22: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op Midas.be.
23: Midas, je kan altijd vooruit.

0: op 645, deze KC Lights.
1: De Summer Beat 1000.
0: Ik heb iets ontdekt aan liedjes van Shakira. Die bestaan heel vaak uit korte woorden, zijn er dan toch de titel. En die zijn vaak ook zo, ja, meezingbaar door heel kleine kinderen. Ik geef een voorbeeld, heel recent, Die Die. Dat zingt een kindje van 2,5 ook mee. Zoo-oo-oo is al iets moeilijker, maar dan toch. En je hebt bijvoorbeeld ook nog loca of rabiosa. Dat zijn allemaal woorden die heel makkelijk mee te zingen. En als je het echt niet weet, dan zingt Shakira gewoon la la.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Tine merkte op dat ik in mijn lijstje nog Waka Waka vergeten was. Ja, natuurlijk. Dat was er ook nog. Shakira, wel leuk, lekker warm en perfect passend op een warme zon. Donderdag tenminste als vandaag. Je kreeg ze op 644 met Dare La La La. Zometeen een liedje van Madonna, maar niet door Madonna gezongen. Eerst naar de weg waar het een klein beetje de hel is, vooral op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West is het momenteel anderhalf uur aanschuiven. E34 richting Antwerpen ook al trager tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever, ook daar 35 minuten. En op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Boggerhout schuif je een half uur aan. Op andere plaatsen kan het best, maar minder dan 30 minuten.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick-and-mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Carrefour. Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
5: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kunt het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go yellow!
8: Mannekes,
9: Bombie,
8: ik ga schilderen.
9: Nee, Bombie, we gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
9: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Oh ja.
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
10: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
13: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
15: IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
14: Meer info op IKEA.be.

0: Het liedje blijft leven dankzij Madhouse, maar dankzij veel andere DJ's ook. Dit was 2002, grote hit hoor toen. Mag je niet onderschatten, deze Like a Prayer. Origineel van Madonna uit begin jaren 90. Maar heel wat DJ's hebben dit geremixed en gebruiken het ook wel in hun sets. En dat is wel leuk om dat terug te horen. Bestaat ook in een koorversie. Dat is helemaal om kippenvel van te krijgen natuurlijk. Ondertussen staan hier in het deurgat van de studio... twee vrouwen. Ik heb denk ik iets misdaan. Twee vrouwen die mij blijkbaar willen spreken.
1: Excuse me, Mr. DJ.
0: Ja, die heeft al iets te zeggen. En wat heb jij te zeggen?
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
0: Ja, we moeten een goed gesprek hebben, dat is wel duidelijk. 642, 99 Souls, The Girl Is Mine.

0: zeg dan altijd, definieer dansen. Als ik gewoon met mijn knie beweeg, is dat voldoende of niet? Ik vind van wel. Scissor Sisters.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 650.
0: We hebben er weer eens 10 gehad. 650 was voor Marshmello en Khalid en Silence.
1: 649.
0: Fred Again, Billy, Love in Arms.
1: 648.
2: Let's get Spanish. Get Spanish on.
0: En dit was de verrassing van dit uur. De jeugd van tegenwoordig ook in de Summer Beat 1000 met Get Spanish.
1: 647.
0: Maxi zingt bij Axwell. I found you.
1: 646.
0: En toen gingen we helemaal van het padje met DJ Fresh en Sean Evans. Louder.
1: 645.
0: Het heet ook gewoon Girl van Casey Lights.
1: 644.
0: Alle Shakira-fans helemaal recht op de banken met Dare. La la la.
1: 643.
0: Ook in 2026 leeft het liedje nog altijd. Madhouse maakte daar een remix van begin jaren 2000. Like a Prayer.
1: 642.
0: 99 Souls. The Girl Is Mine.
1: 641.
0: En die kreeg je net helemaal ook. Scissor Sisters met I Don't Feel Like Dancing in the Summer Beat 1000 bij top. Zometeen op 640 Camille Jones met The Creeps.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Hallo, Key to Party. Kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be. Say, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, eh?
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
10: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de topradio.be app.

Het is Fede Le Grand uit Nederland. En Camille Jones, The Creeps, op 640 in de lijst. Ik kreeg een berichtje van Sarah die schrijft... Ik heb zin in een bommetje. En dat kan altijd, want die bommetjes die zitten gewoon soms verstopt in songs. En dan spelen we weer voor een zwembad. Wie weet, heel binnenkort...

0: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
8: Dit is Stop!
9: Het is 3 uur en Fraukje Kallion zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Fraukje, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De stad Sint-Truiden wil zich burgerlijke partij stellen als blijkt dat de omgeving een rol speelde bij het dodelijke ongeval gisteren. Een jongen van 13 kwam om het leven toen hij met zijn fiets bij een oversteekplaats werd aangereden. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, maar het zou kunnen dat de overgroeide bermen een impact hadden. Volgens de burgemeester was het agentschap Wegen en Verkeer al meerdere keren verwittigd over die gevaarlijke situatie, maar zonder resultaat. Het parket onderzoekt het ongeval. In Groningen in Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt nadat haar ouders afgelopen nacht dood werden aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Het meisje van 13 zit in isolatie en mag voorlopig alleen contact hebben met een advocaat. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt om te verhuizen. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En dan naar ons voetbal. Landskampioen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk openen het nieuwe voetbalseizoen op vrijdag 7 augustus. Dat maakte de Pro League bekend tijdens de kalendervoorstelling. Op zaterdag trekt bekerwinnaar Union naar Westerlo en speelt Standaard tegen Cercle Brugge. Op zondag is het dan AA Gent tegen KV Mechelen en Anderlecht tegen La Louvière. Antwerp sluit dan de eerste speeldag af tegen SK Beveren, vorig jaar de ongeslagen kampioen in 1B. De competitie is dit jaar voor het eerst weer zonder play-offs met 18 clubs in plaats van 16. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
9: Veel file, ik beperk mij tot de files van 25 minuten en langer. E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever nog altijd 40 minuten. E17 richting Antwerpen, uiteraard ook trager tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West, verlies je 35 minuten. R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel aanschuiven, een half uur extra rekenen. En op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 30 minuten bijtellen daar.
11: Je luistert naar de Summer B1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
9: Er komt zo meteen een stout konijntje aan, zijn de Bad Bunny en Cardi B. Maar eerst Eva Max, Kings and Queens. Goedemiddag.
11: Top.
12: Summer B1000.
11: Dit is Top. 638.

0: like it like that.
1: I said I like it like that.
0: Like
2: het is Cardi B en Bad Bunny op 637 in de Summer Beat 1000. Ik vind het een beetje vervelend. Er is vandaag nog geen zwembad gewonnen. Het rad is vandaag tegen ons. Straks misschien nog wel eens een kans als er een bommetje voorbij komt, natuurlijk.
3: 636.
2: Momenteel scoren ze met Talk to You. Ik heb het over Another. Maar dit mag je ook niet vergeten. Relax My Eyes. En het leuke aan dit liedje is, je hoeft de tekst niet te kennen. Je kan ook makkelijk meezingen, want het is gewoon zo...

Want als je zometeen niet klaar bent, dan gaat het wel even binnenkomen. Dat zeg ik jou zometeen. Het liedje wat er nu aankomt, kent iedereen sowieso in de Nederlandstalige versie. Ook als je soms naar Top Schaamteloos luistert. Want daar draaien ze die Nederlandse meezingversie van dit liedje. In de Summer Beat 1000 staat niet de Nederlandse versie, maar wel de Duitse van Bass Hunter. Ga even recht staan. We gaan even totaal los op deze Boten Anna.

0: Mocht hij boven je bed hangen, dan is zijn naam Mike Poster. Maar zijn echte naam is gewoon Mike Posner. Dus dat, maar dan hangt hij niet boven je bed natuurlijk. Cooler Than Me stond op 634 in deze Summer Beat 1000. Ik moet nog iets recht zetten, want daarnet draaide ik Bass Hunter met Boten Anna. Ik had de Duitse versie moeten draaien, maar het was de Zweedse. Dus ik wil me er even voor excuseren, dus sorry. Sorry daarvoor. Ik ga me even iets inschenken. Het wordt een tequila limonada. Want Ned Sky die komt eraan zometeen op 633 en dat is de titel van dat liedje.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
7: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
8: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
7: Wat bedoelde?
8: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
7: Dat zal wel.
8: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
7: Echt? Dus?
8: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
9: Top. We make you move. 633.

0: Er zijn vroege festivals, er zijn late festivals, maar één ding weet ik zeker, geen enkel land heeft er zoveel dan wij hier in België. Dus profiteer er ook van, zeker veel dancefestivals, waar we ons ook met Top Radio heel graag achter scharen. Highlight Festival in Ieper is er zo één bijvoorbeeld, maar dat is pas in september. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september is dat het geval, met een behoorlijke line-up hoor, want onder andere Koenis staat daar, maar ook Mark with a K, Busy, Snapback, Pat B. Het is het stevigere werk die je er absoluut ook mag verwachten. Maar echt een goed dansfestival, wat je niet mag missen daar in West-Vlaanderen, in Ieper. Hou het in de gaten, ook bij Top zijn daar regelmatig tickets voor te winnen bijvoorbeeld.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
1: 632.

0: Het is Spiller met Groove Jet op 631 in de Summer Beat 1000. Even naar de weg, want daar is het niet zo Summer Beat. Het gaat behoorlijk traag al de hele dag, vooral in deze namiddag heel veel files. Ik beperk mij dan ook tot diegene van een half uur of langer. E314 richting Lummen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Heverlee en Holsbeek. Een uur en 20 minuten aanschuiven daar. E17 richting Antwerpen, nog altijd trager. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je een uur. E34 richting Antwerpen, tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever is dat 3 kwartier. En op de R1 richting Nederland, ten slotte, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, een half uur. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 30 minuten.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 640.
0: Het was voor de Creeps van Camille Jones en Fede Legrand.
1: 639.
0: Er zullen dit weekend nogal wat battles gepapt worden. Far East Movement, Like a G6.
1: 638.
0: Grootste hit van Ava Max, Kings and Queens.
1: 637.
0: En dit was Andere Koek, Cardi B, Bad Bunny en J Balvin. I Like It Like That.
1: 636.
2: I feel alive, the drums get high, based on low.
0: So good, another. Relax my eyes.
1: 635.
3: Als je boot, vanuit Anna.
0: De Zweedse versie van Boot en Anna door Bass Hunter.
1: 634.
4: I could write you a song to make you fall in love.
0: Ik noem hem Mike Poster. Cooler Than Me.
1: 633.
0: Ned Sky zorgde een paar jaar geleden voor een leuke zomerhit. Een beetje uit zijn comfortzone, heb ik wel de indruk. Met Tequila Limonada.
1: 632.
0: Ryan Rebeck zorgde voor de leuke remix van Starley's Call On Me.
1: 631.
0: En dan kreeg je Spiller met Groove Jet op 631. Zometeen op 630 in de Summer Beat 1000 bij top Michael Calvin met Treasured Soul.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 hasavocado's voor 3 euro.
6: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: 6 zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.

Michael Calvin op 630 met Treasured Soul. Zometeen een liedje voor iedereen die op deze donderdag aan het thuiswerken is. En we weten heus wel dat jij in het zonnetje zit en dat mag geen enkel probleem. Is it Desire? Het zou wel eens kunnen. Years and Years.

0: We moeten dat niet onder stoelen of banken steken. Als je deze dagen thuis kan werken, is dat toch wel handig, denk ik nog. Fifth Harmony en Work From Home stond op 628. Zometeen een liedje waar ik in de tekst bakkeljauw hoor. Maar jij misschien ook wel. Robert Abigail komt eraan.
1: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je bij mij?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hangen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
4: Je hebt te veel afval. Brukko. Je breekt af.
5: Brukko.
4: Je verbouwt.
5: Brukko.
4: Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen.
5: Brukko.
4: Je wil Brukko met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op brukko-containers.com.
5: Brukko.
3: Modu van.
2: Liquidator wint. Wiederma, ik kom in het zakslimmer.
6: Amai, daar regent hier binnen.
7: Oh, zwaansnanny.
6: Jawel, er staan er niet meer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
6: Dakmeester?
7: Ja.
6: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
7: Dakmeester.
6: Zwaansnanny, hè.
8: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
9: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club, dat wilde niet missen.
4: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20.

Ja, ik weet dat het niet zo is, maar ik hoor het er wel in. Ik hoor altijd bakkeljauw. En nu heb je dat ook in je hoofd en gaat dat nooit meer veranderen. Daar ben ik helemaal zeker van. Je krijgt natuurlijk Robert Abigail en DJ Rebel met Merengue op 627 in deze Summer Beat 1000 bij Top Radio. Bram komt eraan zo meteen. En dat wil zeggen dat er zo meteen ook weer een bommetje valt met kans op een groot zwembad te winnen. Rihanna zometeen op 625 met Rude Boy. Now live in joy. Dit is Dreamer.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
1: Oei, dat moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Dit is Top!
8: Iets over 4 uur geworden, het is tijd voor de top headlines. En die krijg je van Fraukje. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend na de bedreigingen tegen het personeel van Securrail. Dat is de veiligheidsdienst van spoorwegmaatschappij NMBS. Het gaat om een Frans dreigbericht dat gisteren binnenkwam via de klantendienst van NMBS. Daarin werd onder meer gedreigd om Securrail-medewerkers neer te steken. En het zou niet de eerste keer zijn dat zij dreigbrieven krijgen. Wie precies achter die bedreigingen zit, moet het onderzoek nog uitwijzen. De Nederlandse webshop Funcaps zou gelinkt kunnen worden aan 18 sterfgevallen. Dat zegt het Openbaar Ministerie op het proces in Nederland, waar 3 verdachten terecht staan. Ze verkochten jarenlang extreem verslavende medicijnen tegen angst- en slaapproblemen op hun webshop. Tientallen mensen zijn er mogelijk aan gestorven. In 18 gevallen kan het Openbaar Ministerie ook echt een directe link bewijzen en 4 andere gevallen worden nog onderzocht. In ons land kregen 2 verdachten eerder dit jaar al zelfs straffen. Hun webshop is offline gehaald. En de ronde van Zwitserland voor vrouwen is overschaduwd door een zware valpartij. De Sloveense Urška Zigard verloor de controle op een verkeersdrempel en viel zwaar in de slotkilometer van de tweede rit. Ze bleef een tijdje onbeweeglijk liggen, maar werd wel bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er nu aan toe is, is niet duidelijk. Zigard is de vriendin van wielerster Tadej Pogacar. Die rijdt op dit moment ook de ronde van Zwitserland bij de mannen. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
8: Ik heb op dit moment 7 vertragingen van 20 minuten of langer. Op de E17 een uur verliestijd tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E314 ook 40 minuten tussen Heverlee en Wilselen. E34, 40 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Op de R2 in Antwerpen tussen Beveren en de Thijsmanstunnel ook nog een half uur extra. Richting Nederland op de Antwerpse ring een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de A12 kan ik eindigen met 20 minuten extra aanschuiven tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, ja, dan doe je er langer dan, of niet langer dan 20 minuten over. Zo is het juist gezegd. Maar de muziek zit wel goed. Ah, ja.
10: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top.
8: De hittegolf was op bestelling, speciaal voor deze hitlijst, want alle hits klinken gewoon veel beter bij 30 graden. Ja, toch?
10: Top!
8: Nu Fake Blood en Mars.
11: Summer Beat 1000. Dit is top. We make you move.
10: 624.

0: Zijn dit nu koeien of zijn dit marsmannetjes? Ik denk het laatste. Het moest een beetje buitenaards klinken, want dit heet ook gewoon Mars. Mars. Van Fake Blood. Is het vandaag te warm om te werken? Ik kan er eerlijk gezegd wel inkomen als je dat denkt en voelt. Daarom ook mijn vraag aan jou. Op welke warme werkplek luister jij naar de Summer Beat 1000? Laat het eens even weten in een berichtje via de Top Radio B-app.
1: De Summer Beat 1000.
0: En nog belangrijker, kan jij daar je hoofd een beetje koel houden? Als dat niet zo is, geniet dan straks maar van je bezoek aan de supermarkt als je daar nog langs moet na je werk. Want daar is het ook altijd fris, hè? Vooral in de groenten- en fruitafdeling. En wie nog ijsblokjes nodig heeft uit de diepvriesafdeling, ja, die zal er aan zijn voor de moeite. Ik spreek voor mezelf, want ik heb er nog nodig. En ja, die zijn altijd uitverkocht op dagen als vandaag. Dus ijsblokjes ga je niet meer vinden, helaas. Mocht het toch zo zijn, laat mij even weten waar. Kan ik er zo meteen nog heen gaan. Verder aftellen met deze Summer Beat 1000.
1: 623.
0: Daar staat een hele dikke.
1: Dit is de kick-off van je topzomer. De Summer Beat 1000.
0: Dit is de iconische Paul Kalkbrenner. Niet met Sky & Sand. Nee, die vinden we pas volgende week veel hoger terug in de Summer Beat 1000. Maar eerlijk is eerlijk, deze vind ik persoonlijk nog veel beter. Dus ik ga de radio nu keil uitzetten. En jij misschien ook. Dit is Feed Your Head.

Wauw, dit blijft zo goed. Paul Kalkbrenner en Feed Your Head. Ik ben trouwens net uitgenodigd bij luisteraar Indra in Limburg. Kom maar langs in Tongeren, stuurt ze, bij het IJscasino voor een heerlijke verfrissing. Oké, na deze vermelding gaat dat daar een stormloop zijn dat niet normaal is. Dus laat de ijsmachines daar maar draaien, hè. Sowieso. Dit is top. Missy Elliott nu.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Deze week kom je bij Spar voor
3: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Summer beat.
8: Top!
7: We make you move.
9: Get ready for launch.
8: 621.

0: Get Ready for the Lounge van DJ Jean. En die DJ Jean heeft dit nummer ooit, daarover ooit gezegd dat het een beetje zijn lot was uit de loterij. Dus dat is één plaat die na meer dan 25 jaar nog altijd op de dansvloer wordt gedraaid. En hem dan ook wellicht geld opbrengt als je dat dan zelf vergelijkt met een lot uit de loterij. Hij staat in de Summer Beat 1000 op nummer 621. En dan tijd voor...
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 630.
0: Een echte festivalbeat, Michael Kelfen en Treasure Soul.
1: 629. Is it desire?
0: Samenwerking was dat tussen die van Years and Years en Tove Lo, Desire.
1: 628.
0: Als je vandaag een thuiswerkdag had, dan heb je toch wel even buiten gezeten, mag ik hopen.
2: Ja, toch.
0: Work From Home van Fifth Harmony.
1: 627.
0: Ik weet dat hij meeluistert op dit moment. Shout-out naar de one and only Robert Abigail hier met DJ Rebel op Merengue.
1: 626.

0: Dit was de alleroudste van de voorbije uurtjes Summer Beat 1000, maar zo lekker om nog eens terug te horen. I'm a Dreamer van Living Joy.
1: 625.
0: Heel veel Rihanna in de Summer Beat 1000, maar wel terecht. Altijd zomers, altijd vrolijk. Rude Boy van Rihanna.
1: 624. Mars.
0: Je moet wel een beetje gek en geniaal zijn om dit uit te brengen, om dit te releasen. Fake Blood, die was dat dus. Mars bij top.
1: 623.
0: Deze hebben unaniem genoten. Ik was hem zo aan het ophemelen op de radio en ik kreeg heel veel bevestiging in de inbox via de Top Radio B-app. Heel blij dat we het eens zijn over de kwaliteit van dit. Paul Kalkbrenner en Feed Your Head.
1: 622.
0: Dankzij de Basement Jacks remix is dit nog een grote hit geworden. Missy Elliott, For My People.
1: 621.
0: En deze kreeg je zo pas nog van DJ Jean. Get ready for the lounge.
1: Top. Summer Beat 1000.
0: En dan nu iets speciaals. Een Frans genie die jazz en beats heel handig combineerde. Saint-Germain.
1: Top. We make you move. 620.

Het is eigenlijk wel zonde dat je dit luistert zonder een cocktail in je hand. En dit beluister je dan nog het liefst aan de rand van een zwembad. Maar let wel op voor je kapsel als er iemand van bommetje doet. Ik wil het toch even gezegd hebben. Oh jongen, dat kwam onverwacht. Testje of iedereen nog wakker is. Ik ga dan nu de Summer Bee 1000 Lounge officieel sluiten. Oké, bij deze dan. Het heeft wel deugd gedaan, moet ik zeggen. Sofloot van Saint-Germain. Super lang geleden dat ik die nog gehoord had. 620 in de Summer Bee 1000. Ja, er wil iemand iets zeggen, denk ik. Het is aan de kindjes van justitie. 619.

0: herkende stemmen. Ook deze werden opgenomen door een echt schoolkoor. Vandaag de dag zouden ze zoveel moeite al niet meer doen. Hè. Zouden dat gewoon AI-stemmen zijn?
1: De Summer Beat 1000.
0: Ja, zonde eigenlijk. Hè. Wel vet dat kinderen dit gewoon hebben mogen doen. Hè. Daar kan je toch mee uitpakken zoveel jaren nadien. Dikke track is het ook nog altijd. Die van Justice D-A-N-C-I. Zo moet ik het uitspreken. Op nummer 619 in de Summer Beat 1000. Het zwembadbommetje was te horen daarnet. Heel veel luisteraars waren alert genoeg om bommetje in te sturen. En dat is goed, want ik ga iemand opbellen. Computer gaat er iemand uitkiezen. Dat is nog altijd het eerlijkste. En die iemand gaat mij aan het rad mogen laten draaien. En dan zien we wel wat ik mag weggeven. Ofwel is dat een opzet zwembad. Of een zwemband van top. Zometeen spelen we zwembad of zwemband op de radio. Dus fingers crossed dat ik jou opbel. En vooral de telefoon opnemen, dat is ook super belangrijk. Ik tel zo dadelijk verder met jou af. Eerst even de verkeersproblemen. Ik heb 7 vertragingen van 20 minuten of langer. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 50 minuten. Op de E34 40 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Bogerhout een half uur. Op de buitenring van Brussel een half uur tussen Waterloo Centrum en Groenendaal. Richting Nederland op de Antwerpse ring een half uur.

0: moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend?
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Sigala in de Summer Beat 1000 staat op nummer 618 met Melody.
1: Zwembad of zwemband?
0: Ik ga spelen met Tanja uit Stabroek. Goedemiddag, dag Tanja.
2: Goedemiddag, daar ik ben.
0: Live vanuit jouw tuin.
2: Ja, inderdaad.
0: Toevallig met de voeten in een verfrissend voetbadje.
2: Nee, nog niet, hè.
0: Nee. Hopelijk. Misschien kunnen we wel voor een gigantisch groot voetbad zorgen. Want dat zwemmen.

0: zwembad dat we hier in de aanbieding hebben is zo'n groot Bestway zwembad van onze vrienden van Hermie.com. En dat is 4 meter lang. Dus je gaat er wel even mee bezig zijn om dat gevuld te krijgen.
1: Ja, maar dat zal wel lukken.
0: Dat is het minste, zegt.
1: Ja, voilà.
0: Oké, jij gaat zo meteen aftellen. Ik ga een goede draai aan het rad geven. En dan gaan we samen duimen dat hij bij zwembad uitkomt. Niet alleen voor jou, maar ook voor de kindjes hè, die het daar gewoon heel graag zouden hebben. Anders is het een zwemband. Eentje van top. Ook leuk.
1: Ook goed.
0: Ook goed, hè. Voilà. Tel maar af. Ik ben er klaar voor. Mijn vingers zijn helemaal opgewarmd.
1: Oké. 3, 2, 1.
0: Hier gaan we. Het rad is bijna gestopt. En we zijn uitgekomen bij... Jawel!
2: Zwembad.
0: Een zwembad. Hey, volgens mij ben ik de eerste collega die een zwembad mag weggeven vandaag.
1: Ah, voilà. Nee, heel blij. Heel
0: blij. Het zijn allemaal zwembanden die al weggegeven zijn. Jij bent de eerste met een zwembad vandaag. Hey.
1: Ja. Dat wil ik kindjes vertellen.
0: Ja, haal ze er maar bij en deel het maar mee. Ik heb gezien dat de eerste zwembaden die begin deze week zijn gewonnen al geleverd zijn bij de winnaars.
1: Ja,
0: dus dat van jou gaat er ook heel snel aankomen. Het wordt volgende week ook nog super warm. Dus jullie gaan er volgende week al van kunnen genieten. Kijk.
1: Ja, ik ga zeker in vast. De kindjes gaan heel blij zijn. Allee, ik ook zo.
0: Ik wens jullie een prachtige zomer.
1: Super, merci.
2: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com. Summer Bee 1000. Top! We make a move! 617.

0: 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
2: Jai. Dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureerd een trap online en je hebt direct uw richtprijs.
1: Trappen op Maat. .be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
5: Met Atilex zijn je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant bluf, nee. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
7: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin. In Oostende en Brugge. Of begin.be.
8: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE app.
9: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: plek waar je nooit alleen bent, dat is het artiestendorp van Tomorrowland.
1: De Summerbeat 1000.
0: Ja, dat is gigantisch groot, want er staan heel veel dikke namen in de line-up. En best opvallend, vandaag heeft het festival Tomorrowland de hele line-up en de timetable prijsgegeven. De jongste DJ die er draait is amper 11 jaar oud. Een echt talent van morgen dus. En de oudste, dat hebben ze ook in het bericht gezet, dat is een performer van 79 jaar. Die wil je toch ook aan het werk zien? Het zou een uitdaging zijn om de jongste en de oudste samen eens in de radiostudio te krijgen. Misschien moeten we dat gewoon eens fixen. Meest opvallende naam dit jaar op Tomorrowland is toch wel Calvin Harris. Lang verwacht dat hij op de mainstage van Tomorrowland zou draaien. En deze zomer is het eindelijk zover. Dus daar gaat heel veel volk naar komen kijken. Zometeen in de Summerbeat 1000, Koning Calvin met zijn remix van Spectrum, Say My Name. Je weet wel, die dikke van Florence and the Machine. Eerst nog dit.
1: 615.
0: Dit is Francesco Rossi en deze.

0: Liefdes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Stop!
3: Code geel wordt code oranje. Fraukje heeft meer details daarover. Tijd voor de headlines van 5 uur.
4: Goedemiddag. Europa kreunt onder een hittegolf. In ons land is de hittewaarschuwing voor morgen opgeschaald naar code oranje. Enkel aan de kust geldt nog code geel. Morgen wordt de temperatuur rond 35 graden voorspeld. Het is dus belangrijk om genoeg te drinken, niet te veel te sporten en voldoende schaduw op te zoeken. Heel warm bij ons, maar nog heter in Frankrijk. Daar stijgen de temperaturen de komende dagen tot zelfs zo'n 40 graden. Tientallen treinen werden al geannuleerd. Lessen en examens worden uitgesteld of zelfs opgeschort. Ook Duitsland zet zich nog schrap voor temperaturen tot 38 graden. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn moet besparen en wil volgend jaar 200 ritten schrappen. Veel ouders en scholen reageren ongerust op die plannen. De Ridder zegt intussen dat ze zich aan het budget moet houden, maar ze bekijkt wel of er nog aanpassingen mogelijk zijn. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn of en hoeveel ritten er precies worden geschrapt. En geruststellend nieuws over de Sloveense wielrenster Urška Žigart. Ze viel vanmiddag zwaar in de slotkilometer in de tweede rit van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. Het zag er erg uit, maar ze houdt er enkel een kaakbreuk aan over. Žigart verloor de controle op een verkeersdrempel en werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is trouwens de vriendin van wielerster Tadej Pogacar. Die rijdt op dit moment ook de Ronde van Zwitserland bij de mannen. Vanavond trekken er mogelijk felle onweersbuien over ons land. Het koelt eigenlijk niet echt af. Nog vrij warme minima bij 21 graden. Morgen wordt het nog heter, tot zelfs 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien en ook in het weekend nog zonnig en warm, met maxima tussen 30 en 35 graden.
3: En dan eens kijken waar het aanschuiven is op deze super warme donderdag vooravond. Op de E17 een uur bijna tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 drie kwartier tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 40 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost. Buitenring Brussel ook aanschuiven vanaf Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. Een half uur extra. Een half uur richting Nederland op de Antwerpse Ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Binnenring Brussel 20 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. En op de E313 is het ook aanschuiven 20 minuten extra tussen Geel-West en Herentals Industrie. Mocht je dus op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan 20 minuten.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top.
3: Het wordt alleen maar beter, dat ga je dit uur sowieso al voelen. Wat een bommetje komt er nu aan. En nee, geen zwembadbommetje. Muzikaal bommetje, hè, ja.
5: 613.

Dit is het geluid van de zomer. Jij luistert naar de Summer Beat 1000. Southside Spinners en Love Struck mocht dit uur openen. Nog een uur lang mag ik samen met jou aftellen. En zo meteen om 6 uur is er dan de Party Room met Wouter. Ik verwijs daar nu al eventjes naar, want Wouter heeft straks leuk nieuws voor wie ook zo zot is van de sound van de Bausa. Ken je de Bausa? Ja, sowieso. Hè. Ze hebben een hele dikke hit met dit. En ze komen met iets nieuws, wat en hoe vooral dat klinkt. Ja, dat wil je weten, hè. En dat gaat Wouter jou laten horen straks dus vanaf 6 uur. Zo klaar voor, want de Bausa is nu al meer dan 6 weken onze nummer 1 in de Top Hit 40. En het nummer is nu al zo verbonden met de zomer van 2026 dat het ook een plaats heeft in de Summer Beat 1612. Ik vind dat belangen niet slecht. Dit is Magnetic, misschien wel de zomerhit van dit jaar.

0: kom er maar gewoon voor uit.
1: Wat een geweldig schijfje. Echt goed.
0: Dat vind ik ook, ze. De Bausa, Magnetic.
2: Dit is de kick-off van je topzomer. De Summer Beat 1000.

0: Ook in de 90s waren er al hete zomers, zo te horen. Deeper Love.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 620.
0: Jazz en dance samen, dat was een beetje het handelsmerk voor deze Saint-Germain. Die kreeg je met So Flute.
1: 619.
0: Het kinderkoor in die dikke van Justice Dance.
1: 618.
0: En van de muziek van Sigala word je ook altijd super happy. Melody.
1: 617.
0: My Feeling van Junior Jack.
1: 616.
0: Een part 1 en een part 2. En dit was dus Alone Part 2 van Alan Walker.

playlist om rond te dobberen op zo'n top zwemband in een zwembad. Dat je dan bij voorkeur ook hebt gewonnen via de radio. Ja, we gaan nog zwembaden weggeven hoor, de komende tijd in de Summer Beat 1000, dat je dat maar weet. Francesco Rossi en Paper Aeroplane. 614.

0: Deze remix komt van de man waar iedereen naar uitkijkt op Tomorrowland 2026. Calvin Harris, Florence and the Machine en Spectrum Say My Name.
1: 613.
0: Dat is binnenkomen, hè. Dat is het uur openen in stijl. Het is daarnet om 5 uur gebeurd. Want dit was de eerste van 5 uur. Love Struck en Southside Spinners.
1: 612.
0: Geef die mannen een nummer 1 hit. Dit is zo goed gemaakt. Al wekenlang staan ze dan ook heel terecht op nummer 1 in onze eigen toplijst, de Top Hit 40. En ze staan ook in de Summer Beat 1000. Terecht, meer dan terecht, de Bausa en Magnetic.
1: 611.
0: Ouderdomsdeken van dit uur, A Deeper Love in de Summer Beat 1000. En dan... eentje opschuiven naar boven. Zoom het.

zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat.

0: Voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zeg jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoort tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
6: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
7: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
6: Dus we groeien.
7: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
6: Dan is dit jouw moment.
7: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

koning van de zomerbeat toch nog altijd Sean Paul. Ik hoop dat jij vandaag al een betere dag had dan Cristiano Ronaldo gisteren. Ja, ja. Oké, okay, sorry, dat is niet zo mooi van mij. Maar ook hij kan een off day hebben natuurlijk op het veld. Als je vanavond trouwens WK-voetbal wil zien, dat kan hè. Om 6 uur is er de match Tsjechië-Zuid-Afrika. En om 9 uur vanavond Zwitserland-Bosnië-Herzegovina. Niet meteen topaffiches misschien op het eerste zicht. Maar die matchen kan je wel kijken en dan morgen niet als een zombie op je werk zitten. Aftrap is dus om 6 en om 9 uur Belgische tijd. Dat is goed te doen. En er gaan doelpunten vallen. Want het is van moeten voor de landen Tsjechië en Zuid-Afrika. Beide landen hebben op dit moment 0 punten. Dus ze moeten winnen om de groepsfase te overleven. Kwestie van een beetje druk te zetten. Bij jou mag de druk er in elk geval af op dit moment van de dag. Einde werkdag toch? Hallo, cocktail in de tuin. Dit is de Summer Beat 1000 met Milo en Clapton. Drop the pressure.

0: Dit is zo'n typische UK dance sound van toen. Keep on Jumping, een remix van een disco-klassieker. Door de Lisa Marie Experience in de Summer Beat 1000. Oh, er komt nog zoveel goede beats aan.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Ik ga dat nu eens bewijzen, Seb. Deze Blackwater heb ik nog voor je klaarstaan. En dit ook. Een van mijn persoonlijke favorieten van Chase & Status. Zometeen ga ik meezingen met Time, maar eerst even kijken waar het aanschuiven is. Op nogal wat plaatsen hoor, 8 vertragingen van 20 minuten of langer. Op de E17 verlies je 40 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 een half uur tussen Geel-West en Herentals Industrie. Dan de Antwerpse Ring een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E34 een half uur tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Binnenring van Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Ook aanschuiven op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Daar zitten we in Brussel. Op de Antwerpse Ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West schuif je nog aan. En op de buitenring van Brussel was ik er nog eentje vergeten van 20 minuten tussen Grimbergen en Zellik. Ook daar is het aanschuiven. Dus mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je daar niet meer tijd dan 20 minuten.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een pak plezier.
3: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
4: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Hallo, Keith Party, kan ik je helpen?
1: Yes, I speak een beetje English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send dus een mailtje, nee?
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
7: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wie?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

0: 603, Matt Simons en We Can Do Better. Ja, als jij ooit hebt gefeest op de muziek van de Venga Boys, zoals deze Boom Boom Boom. Of deze. We Like to Party, dan ga je de volgende in de Summer Beat 1000 ook leuk vinden. Het is de allereerste single van de Venga Boys. Ja? En die titel van die single zorgde in verschillende landen toch wel voor wat opgetrokken wenkbrauwen. Want ze hebben de plaat La Parada de Tetas genoemd. En dat betekent echt ook wat jij nu denkt dat het betekent. Hij was ook meteen duidelijk waarvoor de Venga Boys stonden, hè, in die tijd. Gewoon schaamteloze muziek en fun maken.
1: 602.
0: En, ja, dan weten we ook meteen dat die Venga Boys borstenmannen waren. Dat was het ook meteen duidelijk. Dit hoor je zelden of nooit op de radio, maar de Summer Beat 1000 kan en mag het wel. La parada de tetas.

0: De Summer Beat 1000, dat is ook een klein beetje carnaval. Leuke Summer Beat, hè, dit? Heerlijk.
1: Bikini-plaatje.
0: Bikini? Nee, monokini, hè?
1: Ah ja, dat het dat durft zeggen, hè. Die was vandaag op de radio.
0: Parada de Tetas van de Venga Boys.
1: Laat het maar komen.
0: Daar is het dus allemaal mee begonnen. Zometeen dus Parada de Wouter in de party room. Hè.
1: Parada party room.
0: Ja, het zal wel zijn. Zometeen opent de party room. En morgen gaan we verder aftellen met de Summer Beat 1000. Thibaut neemt over vanaf 10 uur. En gaan beginnen met nummer 600. Dus dat betekent dat ik nog de nummer 601 mag draaien. En dat is deze Moby. Die zit goed op zijn plaats na die parade van daarnet. Dit is Porcelain.

0: heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminous.be.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Stop!
4: De avond valt en het wordt alleen maar warmer. Dat is iets raar natuurlijk. Is dat ergens aan te regenen? Nu de top headlines, niet alleen hier bij ons warm.
5: Goedenavond. Europa kreunt onder een hittegolf. In ons land is de hittewaarschuwing voor morgen opgeschaald naar code oranje. Enkel aan de kust geldt nog code geel. Morgen worden temperaturen rond 35 graden voorspeld. Het is dus belangrijk om genoeg te drinken, niet te veel te sporten en voldoende schaduw op te zoeken. Heel warm bij ons dus, maar nog heter in Frankrijk. Daar stijgen de temperaturen de komende dagen tot zo'n 40 graden. Tientallen treinen werden al geannuleerd. Lessen en examens worden uitgesteld of zelfs opgeschort. Ook Duitsland zet zich schrap voor temperaturen tot 38 graden. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn moet besparen en wil volgend schooljaar 200 ritten schrappen. Daardoor zouden heel wat kinderen nog langer op de bus moeten zitten. De Ridder zegt intussen dat ze zich aan het budget moet houden, maar ze bekijkt of er nog aanpassingen mogelijk zijn. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn of en hoeveel ritten er precies worden geschrapt. Europese autofabrikanten moeten binnenkort gerecycleerde plastics gebruiken in hun voertuigen. Dat staat in een nieuwe wet die werd goedgekeurd in het Europees Parlement. Afgedankte auto's zitten vol waardevolle grondstoffen. Maar elk jaar verdwijnen er 3,5 miljoen autowrakken uit de Europese Unie, vaak naar Afrika. De nieuwe wet moet dat nu voorkomen. Tegen 2032 moet 15% van de gebruikte plastics in wagens gerecycleerd zijn en tegen 2036 een kwart. En wielrennen. Tim Merlier heeft de tweede rit van de Ronde van België gewonnen. Hij was dit keer wel de snelste in een massasprint in Knokke-Heist. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede, onze landgenoot Jasper Philipsen derde. En morgen is er dan de koninginneretappe met aankomst op de muur van Durbuy. Vanavond trekken er mogelijk felle onweersbuien over ons land. Het koelt eigenlijk niet echt af, nog vrij warme minima bij 21 graden. Morgen wordt het nog heter tot zelfs 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien. En ook in het weekend nog zonnig en warm met maxima tussen 30 en 35 graden.
4: Ja ja, barbecue time. E17 verlies je tussen Haasdok en Antwerpen-West 40 minuten. Kan ook zweten op D313 tussen Geel-West en Herentals Industrie met een half uur in de file. In Antwerpen tussen Antwerpen-West en Borgerhout mag je ook even de raampjes opendraaien. Een half uur vertraging daar. E34 tussen Melzeel en Sint-Anne-Linkeroever verlies je ook 30 minuten. Vindering van Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Ook een half uur op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. 25 minuten Antwerpsring van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En 20 minuten buitenring van Brussel tussen Grimbergen en Zellik. Op een andere plaats in de vertraging is dat max een kwartier.
3: Dit is Top. Wouter de Vries.
4: Iris stuurt hier ondertussen in de Topradio BE-app bommetje. Ja, ik weet wel welk bommetje je bedoelt. Waterbommetje toch wel, hè?

0: Abracadabra van Lady Gaga. Ik dacht, ik ga toch eens testen hoe goed iedereen bij de les is met die zwoele donderdagavond met mijn klein waterbommetje daarnet. Maar ja, ik moet wel zeggen, het is enkel tijdens de Summer Beat 1000 natuurlijk, als het waterbommetje dan te horen is, dat je kan meespelen voor zwemband of zwembad. Dus daarnet even niet. Ik dacht gewoon wat verfrissing.
1: Oh.
0: Ja, ja, sorry hè, maar kijk, morgen vanaf 10 uur is het weer voor echt.
2: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Come on.
0: Turn it up. The temperature.
2: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Hot in the city, maar hier en daar ook regen. Ik zie hier regen in West-Vlaanderen in Torhout. Als het bij jou begint te onweren, laat het ook even weten in onze app. Waar luister jij vanavond? En hoe warm voelt jouw stuur aan als je nu pas in de auto stapt? Welkom bij de ijskoude dance tracks van de Party Room. Met straks weer een nieuwe Supergirl die je moet ontmaskeren om naar de film Supergirl te gaan. En alles over Sunrise Festival van volgende week. En ook gloednieuwe muziek van de Bausa. Ja, hier zijn de hits. Let's go.

0: Martin Garrix en Love and Mad. Tijd om iets te winnen in de party room.
1: Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
0: Het is ook vanavond weer zo. Supergirl, dat is de nicht van Superman nog altijd. Na de vernietiging van de planeet Krypton is ze op zoek naar haar eigen plek in het grote universum. Supergirl zit met een trauma en worstelt ook met haar verleden. Samen met Ruthie gaat ze op zoek naar haar gerechtigheidspersonage in de film. Maar dan moet ze afrekenen met de schurk Krem, gespeeld door onze Vlaming Matthias Schoonaerts en premiejager Lobo. Het zijn slechterikken. Actie en humor in Supergirl. En je kan er met drie vrienden gratis naartoe. Laat je elke dag een fragmentje horen van een Supergirl. Dat is een vrouwelijke bekende Vlaming. En jij stuurt in de Topradio BE-app wie je denkt dat het is. En je maakt dan kans op 4 tickets, inclusief popcorn en een drankje voor de avant-première van Supergirl in Kinepolis Antwerpen op donderdag 25 juni. 10e met het juiste antwoord gaat winnen. Luister goed, wie is de bekende Vlaamse Supergirl vandaag? Hier komt het fragment.
2: Ik heb vaak het gevoel dat mensen mij onderschatten en ik vind dat ook helemaal niet erg, maar ik vind dat wel beledigend soms. Omdat ik vaak het gevoel heb dat mensen mij onderschatten omdat ik een vrouw ben en omdat ik jong ben. En dat vind ik dan wel erg.
0: Aan wie zegt dat hier allemaal? 1, goed geluisterd naar wat ze juist zegt. En misschien heb je ook haar stem herkend. Stuur dan de naam maar in. En de 10e met het juiste antwoord, die kan dus gratis met de vrienden naar Supergirl. Alle succes. Terwijl je nadenkt, deze draaien Dinoro en Gigi D'Agostino.

0: Bo stuurt me in de topradio.be-app. Wouter, die stem van je Supergirl, is dat soms Shania Goris? Ik ga je moeten teleurstellen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
6: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recuperpunt.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
14: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Deze week kom je bij Spar voor
16: 1+1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
15: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
16: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
15: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier.
17: Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
18: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
19: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
20: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
21: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
22: Midas, je kan altijd voor

0: Kaden Boysen, ooit nog in een boyband gezeten, hè? Duitsland, samen met David Guetta en Upside Down.
1: Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
0: Maar dan moest je deze Vlaamse Supergirl weten te ontmaskeren.
2: Ik heb vaak het gevoel dat mensen mij onderschatten en ik vind dat ook helemaal niet erg. Maar ik vind dat wel beledigend soms. Omdat ik vaak het gevoel heb dat mensen mij onderschatten omdat ik een vrouw ben en omdat ik jong ben. En dat vind ik dan wel erg.
0: Tiende met het juiste antwoord. Haak nu aan de telefoon. Het is Elise. Elise, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Vertel eens, welke Supergirl hoorden we net?
3: Laura Tesoro.
0: En dat is Elise. Juist.
3: Ja.
0: Helemaal goed inderdaad. Jij mag gratis naar de film Supergirl in Antwerpen. Heel veel

0: mei. Anders is ik dat er ook nog zware onweersbuien worden gemeld door de luisteraars. Aan de westkust op dit moment. Amai, ja, weet je dat alvast. Even zien waar de vertragingen nog zijn. En dat is op deze plaatsen. Ja, best nog wel wat. Ik ga even de inhoud hier refreshen van mijn overzicht. Dan heb je meteen de laatste info. Binnenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard Vlies een half uur. Half uur Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En in Brussel tussen de Annie Cordy-tunnel en de Troontunnel ook nog 20 minuten. Zometeen draai ik hier in de partyroom Gordo en Reinier Zonneveld.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
5: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
5: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
6: Midas, je kan altijd vooruit. Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.

0: sommige zijn we er ook live bij. Dat zal ook zo zijn op Sunrise Festival 26, 27 en 28 juni. Lilseberg in Gierle. Allee, het is te zeggen, we hebben daar iets heel speciaals. Zometeen meer daarover. Twee headliners trouwens daar op één podium. Boef en Lil Kleine zondag op Sunrise Festival volgende week. Met een unieke gezamenlijke show. Verwacht dan ook een explosie van hits. Uitzinnige mainstage. Duizenden fans die elk woord meebrullen van die hits. Als er één optreden is waar je daar zondag wil bij zijn, dan is het deze wel. En vergeet niet dat we er ook zijn op de camping van Sunrise Festival. Met onze top silent disco waar je ook kan kiezen uit 3 Music Vibes en 3 Mentos Vibes.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Frankie Rizzardo, Shinjuku, het is de naam van het uitgaansdistrict in Japan. Er zijn al ondertussen nog meer meldingen van onweer. Eén keer warm zeggen, het is al gedonder. Anaïs stuurt hier donder in Haringkerken, redelijk hard en veel zelfs. De rest van het land is voorlopig nog gespaard, maar ja, het zal niet blijven duren, denk ik. Ik ga er twee vrouwen bij halen.
1: Sabrina.
0: En ook
1: Madonna.
0: Is Bring Your Love.

0: onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af.
4: Bruco.
3: Je verbouwt.
4: Bruco.
3: Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen.
4: Bruco.
3: Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com.
4: Bruco.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.

0: Ik krijg dan niet om u, hè.
1: Zat ik het al dus kies gezegd? Kijk de keer bij Goosses, Afdrugs en Locristi.
0: Goosses, mijn geen op nee.
1: Het moet weer al juist zien, wij.
0: www.goossesheftrucks.be. Hola, en zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
1: Dat kun je niet voor sukkel, nee?
0: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder tiketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
3: De Zit. Hoor je op Topscha.

eventjes doorzwommen, dat wel. Maar toch al twee decennia. Een koppel, showbiz koppel, Jay-Z. En Beyoncé, record voor Hollywood. Samen drie kinderen, dacht ik, het was Crazy in Love. De Bouwzaal, dat is een Noors house trio. En ze komen morgen met niet één, maar maar liefst met twee nieuwe nummers uit. Je kent hen natuurlijk van Magnetic. Ja, als je denkt Magnetic, ik ken het niet. Ja, let op, je kent het, hè, met dat pianootje. Zie je wel, dit is de Bouwza. Daarnet nog gehoord bij Bram in de Summer Beat 1000 op plaats 612. En morgen komen ze dus met twee nieuwe nummers waarvan dit er eentje is.

0: Ilke Klein en Transmission.
1: Straks na 7 uur op top.
0: De Transmission op de radio van Simon T. Simon, ik weet dat jij ook een echte culinair wonder bent, want je komt hier iedere donderdag met prachtige maaltijden toe waarvan je dan opschept. Dat heb ik zelf bereid, maar dat mag ook. Maar het is vandaag, wist je dat, World Tapas Day. Wat is je favoriete tapa?
2: Ja. Mijn favoriete tapa? Goeie vraag. Ik zou dan voor die Spaanse croquetjes zo croqueta de jamón met zo Iberico ham.
0: Zo zet ze croqueta de jamón.
2: Ja, sorry voor de uitspraak.
0: Nee, dit is goed. Wat ik ook graag eet is patatas bravas.
2: Ja. We gaan samen eens gaan eten, Wouter.
0: Ja, goed idee. Iedereen zit nu met water in de mond te luisteren. Oké, veel plezier met je programma. Er is nog Kamerad, Be Mine.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, wat kost dat ongeveer?
3: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
4: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Dit is Stop!
7: Zometeen al jouw favoriete dancemuziek live in de mix. Maar eerst Top Headlines en die krijg je van Frauke.
8: Goedenavond. Binnenlandminister Kentijn wil veiligheidsagenten van Secureel uitrusten met een wapenstok. Het Secureel personeel staat in voor de veiligheid op het perron, in de trein en in de stations. Eerder deze week was er een zwaar agressie-incident in het station van Antwerpen Centraal. 2 Secureel-medewerkers van NMBS raakten zwaar toegetakeld. Gisteren raakte ook bekend dat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Kentijn vindt het geweld onaanvaardbaar en bekijkt hoe de veiligheid in en rond de stations kan worden verbeterd. In Nuenen in Nederland zijn explosieven gevonden in een toekomstig asielcentrum. Bouwvakkers zagen die liggen door een kapotte ruit. Een deel van het gebouw werd vernield en er is ook een brandje gesticht. Alle explosieven zijn wel onschadelijk gemaakt. Het is al de derde keer dat het gebouw wordt vernield. Tegen augustus krijgen er zo'n 160 asielzoekers opvang. Maar daar wordt fel tegen geprotesteerd. De gemeente kreeg meer dan 1000 klachten tegen het asielcentrum. En in de Ronde van Zwitserland heeft de Fransman Romain Grégoire de tweede rit gewonnen. Hij was al vroeg ontsnapt in een heuvelachtige etappe. De Spanjaard Camrubi werd tweede, de Nederlander Lemmen derde. En de Sloveen Tadej Pogacar probeerde de groep vluchters nog in te halen, maar hij kwam net te kort. Hij werd achtste, maar hij blijft wel leider in het klassement. Vanavond trekken er mogelijk felle onweersbuien over ons land. Het koelt eigenlijk niet echt af. Nog vrij warme minima bij 21 graden. Morgen wordt het nog heter, tot zelfs 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien. En ook in het weekend nog zonnig en warm. Met maxima tussen 30 en 35 graden.
0: Dit is Top. Simon T.
7: Het is donderdag, partytime. Vanaf nu al jouw favoriete dancemuziek live in de mix. Beginnen doen we met de nieuwe van Hugel.

Ja, ja, het feest is hier begonnen met de nieuwe Van Hugel. Move In To The Sun is de naam ervan. En het gaat alleen nog maar beter worden hier bij Top. Want komende uur heb ik muziek voor jou mee van Pausa, David Guetta en Oliver Tree. Dat is de man van wie we afgelopen weekend spijtig genoeg afscheid moesten nemen. Maar straks meer daarover. Eerst is tijd voor de Mix Masters. Dit zijn ze met hun My Life Is A Discotheque. Zeer fijn dat je erbij bent. Een zeer goede avond en welkom bij Behind The Beat.

weten misschien wel welk nummer dat er nu al aankomt. Pausa die stond vorige maand nog in Brussel voor een uitverkocht evenement, goed voor zo'n 10.000 bezoekers. Hij speelde er zijn nieuw nummer en dat is zo goed blijven hangen, zo goed dat je hem nu van mij te horen krijgt.

0: Bombi.
1: Ikke skildere.
0: Nee, Bombi, we gaan klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Mannekes.
0: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
0: Ah, oh, ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
0: 25?
2: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
5: klinken.
4: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
7: 5. Go yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
8: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
9: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
10: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
11: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
12: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
13: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
14: IKEA.
15: IKEA.
14: IKEA.
15: IKEA.
13: Meer info op ikea.be.
16: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
17: En zo'n grote badeend.
16: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Deze sad song die vrolijk klinkt, is het nieuwe nummer van David Guetta en Bebe Rexha. Het is niet de eerste keer dat ze samen een nummer maken, want zo maakten ze ook I'm Good Blue. Persoonlijk wel benieuwd of deze het even goed gaat doen dan een van die vele andere hits. Verder gaan we met Fisher. Moest je hem ooit voor de een of andere reden moeten zoeken, let dan gewoon op een gekke man met een hoedje. Want ja, die heeft altijd een vissershoedje op. Dit is Rain van de man met het hoedje. Dit is Fisher.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.

0: Mo, zie je kameretten van mijn mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint

Door een tragisch helikopterongeval moesten we vorig weekend afscheid nemen van Oliver Tree. De man die was amper 32 jaar en die had toch al wel wat hits op zijn naam staan. Zijn bekendste die hoor je zo meteen na Calvin Harris. Dit is Blessings.

En ik had je nog muziek van Oliver Tree beloofd. Bij deze krijg je die ook te goed. De man die is er spijtig nog niet meer, maar zijn muziek zal nog zeer lang blijven voortbestaan. Dit is Oliver Tree met zijn Miss You.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top. Simon T.
4: Dus zometeen een gast-dj bij mij in de studio. Hij komt zijn nieuwe track voorstellen die op het label van Dimmy en Mike komt.

Zometeen ontvang ik dus een gast bij me in de studio die zijn nieuwe nummer komt voorstellen. Het is een release op het plaatlabel van niemand minder dan Dimitri Vegas en Like Mike. En nog straffer, het is niet de eerste keer dat onze gast langskomt hier bij Top. Als je een idee hebt wie het is, laat het dan zeker weten via de Top Radio BE-app. En heb je geen idee, blijf dan gewoon luisteren, want je hoort hem hier na Club Bizarre van Elop.

0: Yes, want iedere week heb ik een gast bij mij in de studio. En deze week is dat de man die recent een plaat heeft getekend. Hou je vast op het platenlabel van niemand minder dan Dimitri Vegas en Like Mike. Niemand minder dan Anera staat hier bij mij in de studio.
1: Yes, yes.
0: Goedenavond.
1: Alles goed?
0: Zeker, ik ging bij u vragen. Alles goed?
1: Ja, zeker goed, hè?
0: Ja, kijk.
1: Een nummer op het label van Dimitri Vegas en Like Mike, dat is... Niet iedereen kan dat zeggen natuurlijk.
0: Niet iedereen kan dat zeggen en we gaan het daar straks nog uitgebreid over hebben. Maar de vraag die ik mij nu wel wil stellen aan jou is... Je gaat zo meteen voor ons live in de mix. Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Ah, wel echt de typical Anera sound. Ik heb heel veel gewerkt aan eigen nummers. Dus het eerste nummer dat je gaat horen gaat uiteraard de getekende plaat zijn.
0: First time. Van de pers.
1: Ja, de eerste keer dat ik het live ga spelen. Dus dat is heel spannend.
0: Zelf.
1: Een primeur. Ja, dat woord was ik aan het zoeken eigenlijk.
0: Ja, oké.
1: En ja, de rest heb ik elke maand al een eigen edit gemaakt via SoundCloud. En die komen daar natuurlijk ook in. Dus echt allemaal eigen nummers. En uiteraard gaan er ook een beetje mijn favoriete platen tussen zitten van andere artiesten.
0: Dus de set die we te horen gaan krijgen is 100% Anera.
1: 100% Anera. En ik zou zeggen 80% Anera nummers.
0: Alright, kijk, super veel zin in, mega excited. Zet je klaar op je vertrouwde plek achter de DJ-boot. Zometeen Anera voor jou live in de mix.
2: Het is tijd voor een overdosis girl power. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
3: Honestly, I thought we were lucky.
2: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
3: You cannot give up on me.
2: Top. We make you move. Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
4: 5. Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
2: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
2: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
7: Dit is Top. We make you
8: move. Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
10: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel.
8: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Anera dat je hier live in de mix hoort. En als ik het juist heb, dan is dit de splinternieuwe plaat van het label van DJ Mike.
1: De splinternieuwe plaat, ja.
0: Wat een heerlijk nummer, zeg.
1: Ja, dank je, dank je.
0: Als ik is gewoon puur uit curiositeit mag vragen. Hoe raak je aan een signing bij het label van DJ Mike? Stuur je of bel je dan met een Dimitri en zeg je van yo, Dimmy, ik heb een nieuw nummer uit? Of, hoe
1: was
0: gaat
1: het waar? Het was zo gemakkelijk had geweest dan wat die plaat al lang had geweest. Maar het was heel lang zoeken. Heel veel hustelen, zoeken naar de juiste e-mail, juiste contacten en uiteindelijk zo de A&R van Smash the House bij die persoon terechtgekomen en gemaild. En 2 dagen nadien heeft hij geantwoord en hij vond het leuke nummer, dus het gaat binnenkort. Ik ga trouwens de datum zeggen wanneer het uitkomt.
0: Ja, vertel.
1: 10 juli.
0: 10 juli.
1: Ja. Dat komt uit op Smash Deep, dus het sublabel van Smash the House, maar het is en blijft Smash the House, 10 juli.
0: 10 juli komt hij uit en nu al op de radio.
1: Ja.
0: Die
1: ja,
0: A&R heeft goed werk geleverd.
1: Ja, ja. Ik heb wel permissie moeten vragen, maar het was goedgekeurd.
0: Ah, kijk eens dus, aan. Super. Was het er nu nog in de mix? Want je bent toch tot 9 uur bij ons live?
1: Ja,
0: vertel.
1: De typische A&R sound, we gaan gewoon knallen. Volgende is mijn laatste eigen edit dat ik gemaakt heb. Die al even uitstaat op Soundcloud. Dus die gaan we hierop inmixen en dan gaan we gewoon verder bouwen. Ik versje bouwen.
0: Bring it on, het is DJ A&R dat je hier hoort. Bed op.

0: Het is DJ Anera dat je live in de mix hoort hier bij Top. We hebben het daar juist al gehad over zijn splinternieuw nummer dat uitkomt op het plaatlabel van Dimitri Vegas en Like Mike. Nog even voor de recap. Welke datum komt hij alweer publiek?
1: 10 juli komt hij dus op Smash the House. Smash
0: 10 juli en dan valt hij te streamen overal, neem ik aan.
1: Vanaf nu kunnen we hem al pre-saven. De link gaat straks online staan op mijn Instagrampagina, Anera Official.
0: Kijk, dat ging ik nog vragen. Is er naast de Instagram ook een website of een Facebook dat we kunnen meegeven?
1: Facebook is DJ Anera. Instagram is Anera Official. TikTok Anera Official. Op YouTube ook gewoon Anera Official. En een website heb ik niet echt. Die moet ik daar eens werk van maken. Iets professioneel over.
0: Bij deze, een goal naar volgend jaar toe. Als we elkaar terugzien, moet er een website zijn.
1: Volgend jaar heb ik een website. Maar dan wil ik opnieuw uitgenodigd worden. Hè?
0: Dat bij deze afgesproken.
1: Oké, top.
0: Ik moet wel toegeven, ik had niet verwacht dat je vandaag met het nieuws ging binnenvallen of binnenstormen van hey, ik heb een plaat bij Smash the House. Ik heb jou eigenlijk uitgenodigd omwille van jouw zotte idee om dit jaar, en vertel maar wat jij op regelmatige basis hebt gedaan dit jaar.
1: Je bedoelt elke maand een eigen edit maken?
0: Yes, vertel.
1: Ja, zoals je hoort, de Blade edit, dat komt van de originele film van Blade met Wesley Snipes, of noemt hij meer. En ja, ik dacht van om meer support te krijgen van DJ's en al die toestanden, dacht ik van als ik nu eens elke maand een eigen edit maak van een bekende track of iets onbekendere track. Mm-hmm. En ja, dat heeft me toch al wel een beetje support opgeleverd. Hè. De vaste gast IFI heeft mijn download mijn muziek regelmatig, dus dat is wel heel positief meegenomen vanuit de top DJ battle van 2 jaar geleden ondertussen al, van in de finale.
0: Dus als de mensen van deze mix geen genoeg kunnen krijgen, dan vinden ze al jouw edits terug op
1: Soundcloud, ja.
0: Onder de naam van?
1: DJ Anera, ook op Soundcloud.
0: Oké, waar kunnen we jou deze zomer nog terugvinden?
1: Het leuke, ik heb daarnet juist tegen u verteld dat mijn vriendin een eigen dansschool gaat beginnen, samen met een vriendin van haar. Vibe District noemt dat, en ik mag daar een grandioze opening in gang zetten.
0: Oké.
1: Dus dat wordt...
0: En dat is een nieuwe dansschool waar in het land?
1: Regio Aarschot, Begijnen Dijk, die toestanden waar wij wonen.
0: Even schaamteloos reclame maken, maar dat is goed, dat is goed. U vindt nu gaan fier zijn.
1: Ja, ja, ik denk dat ze nu wel aan het kijken is. Hè. Vibe District, allen daarin.
0: Regio Aarschot.
1: Regio Aarschot, top.
0: Alright, Anera, dikke merci om erbij te zijn vandaag.
1: Dikke merci voor de uitnodiging.
0: Dat was heel veel plezier. We zien elkaar snel weer. Hè?
1: Zeker.
0: Keigoed. En tot dan, volgende keer met een website.
1: Komt goed.
0: Blijf genieten van de muziek. Nog een fijne avond verder. Groetjes, bye bye.

0: Amai, daar regent hier binnen.
1: Oh, zwaansnanny.
0: Jawel, er staan er niet meer in de living.
1: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
0: Dakmeester?
1: Ja.
0: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
1: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
2: Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top, we make you move.
3: Ook de volledige Topradio Play.

Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Midas, je kan altijd vooruit. Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Wij zitten vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh. Ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.